0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Het wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.
6: All right.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius waar vorige maand het hantavirus opdook is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Loon.

0: Olivia Dean. En It's So Easy. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 12 mei, het is 8 over 7. En vandaag op deze dag in 1940 was er het begin van de slag om de Afsluitdijk. 1940 op 12 mei.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Fred Rutte die trekt zich terug als bondscoach van Curaçao. De trainer uit Overdinkel die volgde in februari Dick Advocaatof. Maar nadat Rutte de afgelopen weken ongewild het middelpunt van de discussie werd rondom een mogelijke terugkeer van Dick Advocaat, heeft hij besloten om de eer aan zichzelf te houden. En de Overdinkelaar die keert terug in Nederland en houdt ermee op bij Curaçao. Na een intensieve campagne van HVV Hengelo 3 is het team niet gelukt genoeg stemmen te krijgen om mee te doen met de wedstrijd van je leven. Tenminste, om door te gaan in de wedstrijd van je leven om te spelen tegen de rebellen. We gaan het er straks over hebben. Het is dus helaas niet gelukt. En een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus met een aanhanger in Enschede. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Rebellenbrinkstraat met de Ierenstraat. Vandaag veel bewolking, af en toe breekt de zon door en lokaal valt er een bui. De wind is noordwest, kracht 4 en het wordt vandaag in Twente een graad of 12. Daar moeten we mee doen. Straks dus naar HVV Hengelo. We gaan vandaag nog met de trein Boekelo-Haaksbergen en we doen aan Tour de ZFO en Te Bergen Toont Talent. Meer in Twente wordt wakker. Welkom.

0: En Mart, een hartslag van de stad hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 12 mei en vandaag op deze dag in 2017... een wereldwijd virus, computervirus, ransom software zoals het heet. WannaCry, het virus ligt in veel landen, bedrijven, kantoren en ziekenhuizen plat. Betaalautomaten doen het niet meer en tankstations moeten sluiten. 2017, ik ben hem kwijt, maar het gebeurde toch echt op deze dag. Dan 2010, 70 Nederlanders komen om het leven bij een crash met de Airbus A330-200 van African Airways bij Tripoli in Libië. In totaal komen 92 passagiers om het leven en 11 bemanningsleden. Eén overlevende, 9-jarige jongen uit Tilburg, Ruben van Assau. Hij overleeft de ramp en wordt daardoor wereldberoemd. En 2008, een aardbeving in Centraal China. 7,5 op de schaal van Richter. Dat eist aan 50.000 mensen het leven. En in 2000 het Nationale Museum van Groot-Brittannië, Tate Modern, wordt geopend in Londen. 1965, West-Duitsland knoopt diplomatieke betrekkingen aan met Israël. De Arabische landen die verbreken daarop hun relaties met bom. In 1982 het kabinet van 8 die valt op oneenigheid tussen 6 PvdA-ministers onder leiding van Joop den El en de 9 CDA en D66-ministers over extra bezuinigingen van CDA-minister Fons van der Stee van Financiën. Afgelopen kabinet van 8, deel 2, 1982 op deze dag. Dan begin van de slag om de afsluitdijk in 1940. En Robert Smith en Bill Wilson die stichten Alcoholic Anonymous op. Gebeurde op deze dag in 1935. En dan hebben we 10 weken na zijn kidnapping wordt het zoontje van Charles Lindbergh doodgevonden. Droevig nieuws. En nog één, het bevroren lichaam van Alfred Wegener wordt op Groenland teruggevonden. Het gebeurde op deze dag in 1931. Alfred Wegener was de grondlegger van de theorie van de continentverschuiving. En ja, was op zoek, zeg maar, in het noorden. Hoge noorden naar details en is daar bevroren. Ja, dat klinkt allemaal wel raar, maar overleden en later bevroren. 1931 teruggevonden. Dan de top 40, die was gerateerd op deze dag, 12 mei 1990. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Hanging Touch van New Kids on the Block komt binnen op 37. What's a Woman, Fireball Dios, de binnenkomer op 36. Op 31, Hands in Hand achter Oranje van de Nederlands elftal. En All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart komt binnen op 28. En de hoogste nieuw binnenkomer, Pump Up The Body van Mr. Lee op 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 33.

Zolzol, A Dream A Dream. Uiteindelijk wordt het nummer 10, staat 8 weken in de top 40... en kwam op deze dag binnen in 1990 in de hitlijst op nummer 33. Dan de top 3, Folk van Madonna op 3. The Power van Snap gedaald van 1 naar nummer 2. En van 3 naar nummer 1, Kingston Town van UB40. De nummer 1 van 12 mei 1990.

0: Het is Maas met Niall Horan en Drive Safe hier op de Twentse Radio. Helemaal vast dag zit eraan te komen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Heel veel. Gaan ook al, heel veel dingen niet door. Er gaat één ding niet door, vanwege dat men bang is voor het weer. En dat is in gisteren, daar heeft men de stekker eruit getrokken. Want men ziet 12 graden en af en toe een bui. Ja, dat is ook niet altijd best, maar goed. Voor de rest gaat alles nog door en hebben we er natuurlijk heel veel zin in. De Kroezeboomfeesten zijn er onder andere. We hebben de Hoeve. We hebben Delden, dat soort zaken de komende dagen hier in de show. En straks gaan we het hebben over de trein, want je kunt ook met de trein tussen Boekelo en Huisbergen en vice versa. En er is een speciaal arrangement voor de Hemelvaartsdag. Straks er meer over met Ancolle. We gaan het hebben over Tour du ZFO. We gaan naar Tubbergen, want Tubbergen toont talent. We gaan naar de musical Tombola, dat treedt opkomend weekend in Enschede op de ijsbaan. En we gaan naar het Verborgen Theater. Nou, wat willen we nog meer? Oh, naar Ben. Ben, die zit in Frankrijk. Jazeker. We gaan kijken waar die zit. Doen we even een updateje vanwege zijn wandeling naar Korba. Dus blijf er lekker bij. Straks is streeknieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Dag Daphne.
5: In Bunnik, provincie Utrecht, heeft een zeer grote brand gewoed in een autobedrijf. Er is 1 gewonde. De brand is inmiddels onder controle. Van het bedrijf is niks meer over. Afgelopen nacht zijn in Eindhoven 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. En hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van Canvas verwijderd en teruggegeven. Het onderwijsplatform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werd gestolen. Of er losgeld is betaald is niet bekend.
0: Dankjewel Daphne. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De directeur van het failliete transportbedrijf KP Logistiek uit Enschede heeft meer dan 1 miljoen euro aan schulden. Maar de eigenaar lijkt spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen, zo schrijft RTV Oost. Bij het bedrijf waren 2 jaar geleden nog 28 mensen in dienst, maar 1 jaar later ging het failliet. Uit het eerste faillissementverslag van de curator blijkt dat de Belastingdienst zich heeft gemeld met een claim van ruim 1 miljoen euro. Niels Mulder, eigenaar van restaurant Niels in de Almeloze binnenstad, heeft paviljoen Het Lageveld aan de gelijknamige recreatieplas overgenomen. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil het ook voor de koude wintermaanden aantrekkelijk maken.

Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1 Stroehoevelaken. 8 minuten over 6 kilometer file. Langzaam rijdend verkeer, dat is dan de A1, dan de A35. Almelo-Zuid richting Nijvel-de-Oost. 7 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. De N35 is druk. We beginnen met de Duitse grens richting Enschede. Daar staat voor Enschede-Oost 4 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan Mariënheem richting Raalte, 5 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierden-West 6 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N36, dat is tussen Adorp en Wierden, 6 minuten over 4 kilometer voor Wierden. Vanuit Adorp gezien langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Goed nieuws, geen controles nog, tenminste die aangekondigd worden. Aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar HVV, naar Max. We gaan wel of niet voetballen.

0: Supra en dat ding dat heette Talk to You. Dat is hem inderdaad. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker. We hebben afgelopen week ons bezig gehouden. Nou ja, wij niet. Vooral HVV Hengelo zelf met de wedstrijd van je leven. Max, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Ja, want wat was het doel ook weer?
1: Het doel was om een wedstrijd te winnen voor de wedstrijd van je leven. Dus een wedstrijd tegen allemaal ex-professionals. En daarmee een mooie ervaring voor ons team en ons clubje te regelen.
0: Ja, en jullie hebben er niet zomaar wat voor gedaan als HVV Hengelo. Jullie hebben een heel stuk gefietst, dat weet ik voor wat allemaal. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest?
1: Ja, we zijn vanaf het moment dat we ons hebben aangemeld, zijn we de goede 4 weken echt elke dag wel mee bezig geweest.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: En dan is het toch wel een beetje zuur dat het dan niet doorgaat.
1: Ja, dat is wel jammer, want we zijn het helaas niet geworden. Dat is dan zeker jammer, maar...
0: Afgelopen zondag werd het bekend. Hè? Hoe is dat precies gegaan?
1: Afgelopen zondag zijn wij... waren we uitgenodigd, 5 mensen van ons team, in de uitzending van ESPN Eretribune. En van alle andere teams waren er ook 5. En we waren daar gewoon aanwezig, hebben daar een mooi feestje van gemaakt. En aan het einde van de uitzending is bekendgemaakt wie de winnaar was.
0: Oké, en toen waren jullie niet. Welk team is dat wel geworden dan?
1: Dosco is, is het geworden.
0: Ja, dat kun je van tevoren kunnen bedenken natuurlijk, hè? In Hilversum, hè?
1: Ja, het is...
0: Ik heb niks gezegd. Nee, geintje natuurlijk. Hey, maar jullie hebben er heel veel voor gedaan, ook met die blauwe tandem. Kun je dat nog even uitleggen aan de luisteraar hoe dat ook weer zat? Ja, je hebt je vorige week ook al gedaan, maar toch?
1: Ja, zeker. Ja, wij hebben als actie om wat meer aandacht op ons te vestigen, hebben wij op de tandem heel Nederland doorgefietst, langs alle Eredivisie-stadions. Dus dat was een behoorlijke ervaring.
0: Ja, nou, ervaring. Ik vind het een heldendaad, eerlijk gezegd.
1: Dankjewel.
0: Ja, hij heeft het overleefd, de tandem?
1: Ja, hij heeft het net overleefd. En hij heeft het zelfs net zo ver gebracht dat hij bijna de studio in zou gaan zondag. En tegen ons is gezegd dat hij naar binnen zou kunnen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is dat dan net niet gebeurd. En er is ook meerdere keren wel gezegd dat ze met ons in gesprek zouden gaan. Live op tv, dat is dan ook net niet gebeurd. Dus dat is wel een beetje zuur. Dat dan allemaal net niet gebeurd is. Maar goed, weet je, waarschijnlijk met opgeheven hoofd zijn we weggegaan.
0: Goed zo.
1: Want die ervaring die we hebben gehad met z'n allen, met ons team... Dit is geweldig. We zijn echt nog een hecht team geworden, omdat dat we al waren. Ook binnen de club en ook binnen Hengelo zelf wel een stukje. Dus,
0: te gek. Fantastisch. Leuk. Nou, volg je weer uitdaging of zeg je van nou voorlopig even niet met de tandem?
1: Nou ja, de tandem blijft een icoon. Dus wie weet, als wij moeten voetballen, dan komen we misschien nog wel langs op de tandem.
0: Goed zo.
1: Maar,
0: nou,
1: even lekker nu.
0: Hartstikke mooi. Nou, een mooie uitdaging geweest, Max van Huis van HVV Hengelo. Ik dank je wel. En het is trouwens allemaal na te lezen op 120.nl. Goeie dinsdag, hè?
1: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: De wedstrijd van je leven, HVV Hengelo. Nou, ze hebben het best gedaan, toch? Ga er maar op zitten op zijn tandem, alle stadions langs. Op zich al een heldendaad, op zich, toch? Straks gaan we met de trein. U weet wel, de prachtige trein tussen Boeklo en Haaksbergen.
1: We zijn er vandaag jarig.
0: Onder andere jaren vandaag, we pakken een lijst en doen daar een greep uit. Ik zie Billy Swan, de zanger, die wordt 84, eigenlijk een helstong hier ooit. Steve Winwood is vandaag jarig, wordt 87, maar wordt hij 87 of 78, dan wordt hij. Manon Thomas, presentatrice en model, wordt 63. En Annegien Steenhuizen van de Journaal wordt 49. Gert Padoel, ook jarig vandaag, wordt 45. En Renze Klame is ook onder andere jarig, de presentator van RTL4. Hij wordt 37. En Michel Fugain, de zanger uit Frankrijk, wordt 84.

0: Michel Fugain, jarig vandaag. Meteen de Tour de France, gevoel natuurlijk, Le Printemps. En die Michel Fugain, die zei, even kijken hoe oud geworden, 84, hè? Kijk eens aan. En dat is een mooie leeftijd, we zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Het is over mooie dag gesproken, niet zo'n hele mooie dag qua weer. Komende dagen eigenlijk ook niet, het is eigenlijk waardeloos weer. Of vooral ook voor hemelvaart. Maar het mag de pret niet drukken, want we gaan toch leuke dingen doen. Heel veel leuke dingen doen. We kunnen ook bijvoorbeeld met, de trein. Ann Collen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want de museumbuurspoorweg gaat het een en ander doen. Ook met de hemelvaart, toch?
1: Zeker. Hemelvaartsdag is landelijk, namelijk Nationale Stormtreindag.
0: Oké. Kijk.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. En dan gaan alle stormtreinmusea in Nederland open. Wij gaan ook open en wij organiseren dan een tweedaags evenement met als thema vervoer van vroeger.
0: Ja. Nou, dat is goed te doen, lijkt mij, bij jullie. Want de zaken zijn altijd mooi opgepoest. Wat kunnen we speciaal meemaken op Hemelvaartsdag dan?
1: Nou, behalve dat wij met meerdere stormtreinen heel vaak gaan rijden deze dagen, kun je bij ons deze dagen ook een rit maken met een ouderwetse stadsbus van de Z38. En er rijdt een nostalgische paardentram heen en weer. Dus zo kun je eigenlijk binnen één ritje tussen Haaksbergen en Boekelo kennis maken met drie verschillende manieren van historisch vervoer.
0: Oké, die Tedbus, dat is die bekende rode langs mijn rand. Die zien we regelmatig. Ja. Oh, daar heb ik ook een keer in gezeten. Fantastisch.
1: Ja, het is een hartstikke mooie bus. En we hebben een hartstikke leuke samenwerking ook met deze stichting. Dus ze zijn regelmatig te vinden op onze evenementen. En deze dagen, donderdag en vrijdag, dus ook in actie.
0: Oké, maar rijdt hij dan de mensen terug naar Haaksbergen of Boekelo of vice versa? Hoe gaat het precies?
1: Nou, je moet het zo zien, mensen kunnen in principe een soort achtje maken, een rondje. Je kan natuurlijk altijd met de stormtrein van Haaksbergen naar Boekelo en weer terug.
0: Ja.
1: Maar we gaan nu die Tedbus inzetten tussen station Haaksbergen en de halte Zoutindustrie op het midden van de lijn. En tussen die halte Zoutindustrie en het eindpunt station Boekelo, daar gaan we de paardentram inzetten. En die rijden gewoon constant heen en weer, net als de trein. Dus je kunt zelf je route samenstellen.
0: Okay.
1: Een half ritje met de trein en een half ritje met de paardentram, dat kan. Maar je kan ook met de paardentram en met de bus. Of je kunt ze alle drie pakken. Dus dat is eigenlijk het unieke van dit evenement.
0: En je hebt het over tussenstation. Nou weet ik heel veel en ik fiets regelmatig met fietsje daar in de buurt. Maar waar zit het tussenstation dan?
1: We hebben nog de halte Zoutindustrie. En die zit ter hoogte van Hotel Bad Boekelo.
0: Oké. Oh, dat zit achter een beetje verstopt.
1: Dat klopt. En dat heeft nog een prachtig historisch uiterlijk. Daar is eigenlijk nog helemaal niks aan veranderd. Behalve dat de zoutfabriek er natuurlijk niet meer staat. Maar dit is het punt op onze spoorlijn waar de treinen elkaar kunnen kruisen.
0: Ah, kijk. Ja, dat is ook bijna niet zichtbaar vanaf de straat, zeg maar.
1: Nee.
0: Dus je moet je best doen.
1: Het is een mooi plekje.
0: Ja, precies. Ja, het is een mooi plekje. Ja.
1: Goed verstopt plekje, inderdaad. Ja. Maar daar komen ook de haltes voor de bussen en voor de paardentram. En daar kunnen mensen dus overstappen.
0: Oké, hoeveel stoomtreinen hebben jullie eigenlijk?
1: We hebben 5 rijvaardige stoomlocomotieven en we gaan de komende dagen, donderdag, vrijdag, gaan we de 3 inzetten.
0: Oh, wat gaaf zeg. Helemaal te gek. Ja. Mooi. Hey, en dat geldt dus voor meerdere plekken in het land, hè? Ja, niet dat we naar de andere plekken heen moeten, maar bedoeld is dus Nationale Stoomtreindag.
1: Kom gezellig naar Haaksbergen. Maar het is, Hemelvaartsdag is altijd Nationale Stoomtreindag. Dus ook onze collega hebben een leuk programma.
0: Oké. Hebben we al milieufiguren geklaagd over te veel stoom in Nederland of valt het mee?
1: Nou, niet dat ik weet.
0: Oh nee, dan laten we het zo, gelukkig.
1: Laten we dat zo houden. Wij houden een hartstikke mooie erfgoed in stand. En ik vind dat je dat ook gewoon in actie moet kunnen blijven.
0: Nee, maar even een geintje natuurlijk. Flauwekul. Goed zo. Hoe laat gaat het allemaal open komende donderdag?
1: Nou, donderdag gaan we al om 9:00 open. En om 10:00 gaat de eerste stoomtrein al. En daarna elk uur een stoomtreinrit. En op vrijdag gaan we open. En ook dan vanaf 11:00 elk uur een stoomtreinrit.
0: Fantastisch. We gaan er mee maken. Nationale Stoomtreindag ook bij Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen en Boekelo. Ann Collen, ik dank je wel. Genoeg kolen toch wel ingekocht, hoop ik, hè?
1: Meer dan genoeg. Wij zijn er klaar voor. En wil je nou meer informatie of kaartjes, moet je natuurlijk even naar de website gaan.
0: Goed zo.
1: Museumbuurtspoorweg.nl. Dank je wel weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk is het opvallend druk op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Botten en Twello. De 6 kilometer waar je 20 minuten over doet. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging kan nog wel eens verder gaan toenemen. Verder, dat is niet de enige file die hier staat. Het is best wel druk in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten. En de N35 dan, Duitse grens Enschede. Tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Suzanne Vreek, binnenkort.
1: Dit is de Twente
0: in Arnhem.
1: Twente wordt wakker.
0: Of komend weekend met een reeks concerten. Nou, halverwege. Dat zijn ze nog niet. Zeker niet. 1940, op deze dag, begin van de slag om de Afsluitdijk. We hebben het dan over 12 mei 1940.
1: Vandaag in het nieuws.
0: En het nieuws van vandaag, Fred Rutte trekt zich terug als bondscoach van Curaçao. Dat is gisteren bekend geworden. De trainer uit Overdinkel, die volgt in februari Dick Advocaat op. Maar nadat Rutte de afgelopen weken ongewild het middenpunt van discussie werd, heeft hij de eer aan zichzelf gehouden, zoals gemeld. En een keer terug naar Overdinkel, zeg ik dan maar. Bij wijze van spreken, ik weet niet of hij dat doet, maar in ieder geval stopt dus als bondscoach van Curaçao. Ja, ook een rare toestand allemaal weer. En na een intensieve campagne is HVV Hengelo 3 het niet gelukt om te winnen in FC de Rebellen, oftewel de wedstrijd van je leven. We hebben zojuist gehoord van Max. Ze spelen dus niet tegen een bestaand team uit oud-pros. Helaas niet genoeg punten gehaald. Lees het verhaal op 120.nl. Er deden ongeveer 1000 teams mee. Ze werden uiteindelijk 6, geloof ik. Ja, dat is toch wel netjes. En de fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus en een aanhanger in Enschede. Het ongeval gebeurde op de kruising Ribbeling-Brinkstraat met de Irenstraat. Vandaag veel bewolking, af en toe een bui en 12 graden. Dat valt er nog mee, maar 's ochtends is het nog wel een stukje frisser, hoor. Verdorie. Nou, tijd dat die zon gaat schijnen. Straks gaan we het hebben over de fiets. Oh ja?

0: Eva Max hier op de Twentse Radio. Vandaag ook weer zonnig, maar ook buien. En temperatuur rond de 12 graden. Nou heb ik nooit de kachel hoog aanstaan in de studio. Maar ik heb dus nu echt van die dode vingers. Verdorie, dat moet je toch niet hebben? Helemaal niet in mij. Het is al wel met handschoentjes aan ook lekker om te fietsen. En we gaan dus nu naar Tour du ZFO. Anita Laarveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want
1: ik hoorde je het vertellen, dan moet je inderdaad mee op de fiets bij ons.
0: Nou, kijk aan, dat is goed nieuws. Ik fiets graag. Maar moeten we hard trappen of kunnen we gewoon een lekker tempootje doen? Wat is de bedoeling? Vertel eens even.
1: Wij organiseren de Tour du ZFO.
0: Ja.
1: Waarbij wij met onze cliënten of bewoners van het verpleegcentrum op duofietsen gaan fietsen. Rondom Oldenzaal, van een mooie natuur genieten. Dat hoeft niet hard te gaan. Het gaat vooral om de gezelligheid. En het genieten van de omgeving. En we fietsen of fietsen met trappenondersteuning.
0: Ja, oké. Okay. Dus, okay, gelukkig. Ja.
1: Ja.
0: Ja, want het
1: dat is te doen. Ja,
0: ja. Dat is gelukkig te doen. Ik zie die fietsen ook regelmatig bij mij voorbij komen. Dagelijks, als het ware. Er zijn heel veel mensen die dat mooi vinden. Maar die denken inderdaad van, nou, je moet best de benen hebben om die fiets vooruit te bewegen. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat is echt heel goed te doen.
0: Oké, okay, dus er zit een motortje in.
1: Met die trapondersteuning. Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Ja. En het zijn ook geavanceerde fietsen. Het zijn complete bouwwerken, zeg ik altijd. Maar wel heel mooi om zo mensen dus inderdaad een frisse neus te geven.
1: Ja, de wind door de haren. Vorig jaar hebben we ook de Tour du ZFO gedaan. En toen werden de fietsers overvallen door een regenbui. Maar dan zitten wij natuurlijk in het verpleeghuis van, oh, en wat gebeurt er en hoe gaat het? En ja, de mevrouw die mee was, die kwam echt met de handen in de lucht, zingend terug. Ik heb zo genoten, zegt ze. Anita, weet je hoe lang het is geleden dat ik in de regen heb gefietst?
0: Nou ja, kijk.
1: Nou, indrukwekkend.
0: Ja, ja, dat is wel te gek. Zeg, dit vindt plaats in juni, geloof ik, ergens, hè?
1: Ja, die gaan wij houden van 22 juni tot 26 juni. En waar wij dan nu ook aandacht voor vragen. En ik denk ook dat je daarom een klein beetje belt.
0: Ja, niet dat daarom bel ik jou.
1: Ja, precies. Dat is dat wij ons hebben aangemeld bij de ANWB. Daar is een stemwedstrijd uitgezet. Wij zijn genomineerd voor het beste idee van Overijssel. En wij kunnen een kans maken op 10.000 euro van het ANWB-fonds om een nieuwe duofiets aan te schaffen.
0: Oké, wat te gek zeg.
1: Ja, dat zouden wij natuurlijk heel graag willen winnen. En ja, daarvoor hebben we stemmen nodig. Dus wij willen heel graag alle luisteraars oproepen om op ons te gaan stemmen.
0: Nou, en hoe gaat dat? Hoe kunnen we jullie aan de meeste stemmen helpen dan?
1: Dan willen wij jullie vragen om naar het anwb.nl/stemopons te gaan. En dan kun je zoeken op Zorgfederatie Oldenzaal. En dan kun je tot en met 24 mei de stem uitbrengen op ons project.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Zijn er meer initiatieven uit Twente die dit doen? Of is Oldenzaal de enige?
1: In Oldenzaal is de enige. In de provincie Overijssel zijn er 23 projecten.
0: Oké, okay, maar in Twente weet je zo niet of voordat ik ruzie
1: ik
0: krijg?
1: Ik dacht dat Hengelo ook eentje had.
0: Oké, okay, nou die gaan dan ook bellen, want die willen ook stem hebben.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, laat de fiets in Twente, laat ik het daar maar op houden. Maar weet je, het is gewoon een hele goede zaak. Het gaat niet om eigen verdiensten, maar het gaat dus om een bijdrage voor een nieuwe duofiets. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Hey, hoeveel fietsen hebben jullie ongeveer? Hoe zit dat precies? Ik heb geen idee. Want ik zie ik kom met Delden, zie ik regelmatig wat fietsen voorbij komen. Of dan altijd dezelfde is. Of dat er nog meerdere zijn. Maar hoeveel fietsen hebben zeg maar een gemiddelde zorgcentra?
1: Wij zijn Zorgfederatie Oldenzaal. We hebben 2 locaties.
0: Ja.
1: Op de ene wonen ruim 70 bewoners. Op de andere ongeveer 45. Mm-hmm. En wij hebben per locatie nu 1 duofiets. En voor de gezamenlijke organisatie 1 rolstoelfiets.
0: Oké. Dus ja, dat kan meer, hè?
1: Ja, dat zouden we heel graag wat meer willen. Ja.
0: Goed zo. Even over die Tour de ZFO. Die gaat dan 22 juni van start. Hoe gaat dat er precies uitzien dan?
1: Daarbij gaan we familie van onze bewoners oproepen.
0: Ja.
1: En collega's, vooral van ondersteunende diensten, om 's morgens en 's middags en misschien ook wel 's avonds ongeveer een uurtje te gaan fietsen. Daarbij regelen wij ijsjes van een ijswinkel hier in de stad waar mensen onderweg dan even aan kunnen leggen. Op de slotmiddag, de donderdagmiddag, hebben we een route uitgezet door Twente. Waarbij we bij twee locaties aanleggen voor een koffiestop en een fruitstop. Zoals je dat in de Tour de France zeg maar ook ziet onderweg. De spons en de waterflessen plekken.
0: Goed zo.
1: Ja. En dan proberen we ook een route te vinden door het buitengebied en door het centrum van de stad.
0: Oké, nou nog een Champs-Élysées zien te vinden in Twente. Hè?
1: Ja, dat is de volgende stap. Dat is een goed plan. Dat doen we volgend jaar.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Goed initiatief dit. Nog even het adres waar we dus kunnen stemmen.
1: anwb.nl/stemopons. En dan zoeken naar Zorgfederatie Openzaal.
0: Oké, nou ik zie het telefoontje van de andere organisaties in Twente graag tegemoet die ook stemmen willen, Anita. Maar het gaat goed komen. Het is fantastisch dat jullie dit doen. En stemmen kan tot 24 mei, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Goed zo, Anita Laarveld. Ik dank je wel en succes.

0: Bones hier op de Twentse Radio. Straks gaan we het hebben over Tubbergen toont talent. En we gaan naar de ijsbaan in Enschede. IJsbaan Twente, niet om te schaatsen, maar er gaat een musical plaatsvinden. En dat gaat komend weekend van start. SS op rij doen we na 9 uur. Wat kunnen we draaien? Laat het even weten via de 1 Twente F. Straks een streeknieuws.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: AB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
3: Dag Daphne.
4: Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar een kwart van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. PostNL heeft in 2023 de postvaak te laat bezorgd. Hij moet nu 7 miljoen euro betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort. De toezichthouder zegt dat dat voorkomen had kunnen worden. En op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen. Zij moeten 6 weken in quarantaine.
3: Dankjewel Daphne. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De directeur van het failliete transportbedrijf KP Logistiek uit Enschede heeft meer dan 1 miljoen euro aan schulden. Maar de eigenaar lijkt spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen, zo schrijft RTV Oost. Bij het bedrijf waren 2 jaar geleden nog 28 mensen in dienst, maar 1 jaar later ging het failliet. Uit het eerste faillissementverslag van de curator blijkt dat de Belastingdienst zich heeft gemeld met een claim van ruim 1 miljoen euro. Niels Mulder, eigenaar van restaurant Niels in de Almeloze binnenstad, heeft het paviljoen Het Lageveld aan de gelijknamige recreatieplas overgenomen. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil het ook voor de koude wintermaanden aantrekkelijk maken. Een opfrisbeurt van het paviljoen staat hoog op zijn lijstje, in combinatie met de opening van een nieuwe speeltuin. En Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft voortaan een eigen mascotte. Het is een groene knuffel in de vorm van Disney Stitch. Ook is er bij MST een boek gemaakt voor kinderen die een behandeling of een ingreep in het ziekenhuis nodig hebben. Het boek moet jonge patiënten helpen om zich beter voor te bereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. En dan het weer voor Twente. Vandaag is er af en toe een bui en wordt het niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud met temperaturen rond de 11 graden.
3: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer naar de west. Hoevelaken, Voorthuizen. Er staat 7 minuten over 5 kilometer. Alhoewel dat is deze kant op. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Lochem en Deventer-Oost. 16

3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De N35, Duitse grens richting Enschede, voor Enschede Oost 12 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. Richting Zwolle voor Heino, tussen Raalte en Heino, 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Heino Zuid en Hoornhorst, 4 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan andersom, tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierdewest voor Wierdewest, 10 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Oké, er is een controlepost, er wordt er 1 gemeld. Dat is mooi, maar die staat midden in die file tussen de Deventer en Alfred Forst. 60 minuten vertraging daar. En die paal die staat wel bij 95,3. Dat zal er niet de oorzaak zijn, hè, hoop ik. Nou.

0: Nou, zo zitten we mensen recht op hun bed, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Of in de auto, of wat dan ook. Nu zingen we van Armin van Buren. En recht op in de auto hebben we ook gezeten vanochtend. Want dat was de oorzaak van de vertraging bij Bannen. Ongeval tussen 17 auto's, tenminste een kettingbotsing. Beste kettingbotsing op de A1 en daardoor vertraging in beide richtingen. 60 minuten, hou daar even rekening mee. Of we gewonden zijn is niet bekend. Dus dat veroorzaakte de vertraging waar we net over hadden. We gaan naar Tubbergen, toont talent, want dat zit eraan te komen. Nanne Drosten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we worden al weken gespamd in positieve zin door allerlei toestanden die gaan plaatsvinden tijdens Tubbergen toont talent. Een behoorlijk programma volgens mij.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn dit jaar heel erg bezig geweest, met name om ook als werkgroep zeg maar meer zichtbaar te worden in de hele gemeente Tubbergen. Zodat we gewoon toch wat meer bekendheid krijgen en ook meer kunstenaars over de streep kunnen trekken en meer mensen kunnen inspireren met allerlei expressieve uitingsvormen.
0: Ja, want
1: ja, dat is een beetje ons doel.
0: Ja, wat is het doel van de Tubbergen toont talent? Dat is natuurlijk mensen trekken, maar Tubbergen nog meer op de kaart zitten, ook als zijn toch wel een beetje kunst en dat soort zaken.
1: Nou, nee, dat is eigenlijk niet direct de bedoeling. Het is meer voor de Tubbergenaren zelf, zeg maar. Dat we gewoon kunst en kunstzinnig talent en allerlei andere expressieve uitingsvormen gewoon meer zichtbaar maken. En ik merk zelf, nu ik hiermee bezig ben, zeg maar, dat er eigenlijk best heel veel talent is. En op heel veel gebieden wat gedaan wordt op kunstzinnig talent. Op welk niveau dan ook, zeg maar. Maar dat het gewoon ook niet altijd heel erg zichtbaar is. En we merken gewoon bijvoorbeeld met de tentoonstelling die we dan nu gaan houden in het gemeentehuis, dat er gewoon best heel veel animo is van mensen die het heel leuk vinden om een keer hun werk tentoon te stellen.
0: Ja.
1: Weet je, het zijn allemaal hobbyisten, zeg maar, die op een zolderkamer of een klein werkateliertje in de schuur toch hele mooie dingen maken, maar die eigenlijk niet gezien worden. En ja, je verbaast je soms ook over mensen die je misschien best goed kent en waar je van je helemaal niet weet dat ze dat talent hebben en dat ze hele leuke dingen maken. En dat is ook een beetje het doel van de tentoonstelling en ook van de kunsten kijken in de etalageroute. Maar ook bijvoorbeeld op repetities die we gaan organiseren samen met de plaatselijke koren. De Big Band doet een open repetitie. Er zijn open huizen van een aantal ateliers. Ook open huis van een aantal handwerkgroepen. Want ja, ook zij maken natuurlijk met hun, misschien dat je dat huisvlijt moet noemen, maar ook gewoon hele mooie dingen. En ik doe het ze niet na, dus dat is gewoon.
0: Nee, ik ook niet.
1: En daar begint het ook eigenlijk, hè. Dat is gewoon creativiteit.
0: Ja, maar je weet het inderdaad in je eigen omgeving ook, dat er toch mensen zijn die achter de, die daar niet mee te koop lopen, maar hele mooie schilderijen maken of beelden of weet ik van wat allemaal. Dus dat is wel grappig, ja. En daar gaat het dus om dat te tonen. Dat gebeurt dus in het gemeentehuis, begrijp ik?
1: Nou, onder andere, het gebeurt in het gemeentehuis. Daar is de tentoonstelling 2 weken lang zichtbaar, vanaf 28 mei.
0: Ja.
1: Die week daarna zijn er echt overal open huizen, open repetities. Zodat ook gewoon mensen eens een keer rustig kunnen gaan kijken en zich kunnen afvragen van, goh, misschien is dit iets voor mij. Ook voor jonge kinderen bijvoorbeeld. Die gewoon misschien ook kunnen gaan ontdekken van, hé, misschien ligt daar voor mij wel een passie of talent.
0: Ja, kunst hoeft niet altijd. Als je bij kinderen of bij jongeren aankomt met kunst, dan denk je verschrikkelijk allemaal. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn natuurlijk. Je hebt ook hele mooie dingen natuurlijk. Ik bedoel, alle kunst is mooi, daar gaat het niet om. Maar je weet wat ik bedoel, het laagdrempelige.
1: Precies, en dat is ook wat we willen nastreven. Het gaat niet om de prestatie. Het gaat om het geluk wat het je geeft. Als je daarmee bezig bent, je komt helemaal in een flow, je vergeet de tijd en het geeft je enorm veel voldoening als je je eigen kunstwerk ziet. En of dat nou fantastisch mooi is, kijk, we zijn dus ook allemaal geen Michelangelo of een Brahms of een Mendelssohn, weet ik veel. Maar weet je, de trots over je eigen werk en de passie waarmee je het maakt, daar gaat het eigenlijk om. En dat willen we heel graag delen, willen we graag laten zien. En we willen graag heel veel andere mensen daarmee inspireren. Ja, om daar toch een stuk geluk uit te kunnen halen. En ook trots op te mogen zijn.
0: Wanneer gaat het plaatsvinden, precies?
1: Nou ja, wat ik al zei, 28 mei begint de tentoonstelling in het gemeentehuis. En dan is er ook een kunstkijkroute in zowel de etalages van Tubbergen als in de etalages van Geesteren. En de week erna, op zaterdag 6 juni, dan, dan trappen we eigenlijk feestelijk af met het open huis van kunstenschool Kaliber. Samen met de Federatie van de Muziekgezelschappen. En in die week daarna, zeg maar, zijn dan er allerlei open huizen, open repetities. Nou, er is ook een fotoprijsvraag, een fietstocht. En ja, ik zou zeggen, kijk op onze socials, op Insta en op Facebook, om het programma te gaan zien wat binnenkort daar geplaatst gaat worden. En ook het programma wordt ook geplaatst in Opperonse Essen, dus daar komt het ook helemaal duidelijk in beeld. Hartstikke waar je naartoe goed. Kunt om eens te kijken wat er allemaal is.
0: Ja, nou, volgens mij kunnen we, als je al die persberichten bij elkaar optelt, kun je een krant vullen, geloof ik, Nanne. Zo.
1: Ja, nou, dat was ook de bedoeling, dat is heel zichtbaar zouden worden.
0: Goed zo, nou, tegen die tijd bellen we nog een keer, want het is over een week of twee even uit mijn hoofd. Dus succes met de voorbereiding. Nanne Drosten, Tubbergen, toont talent. Goed.

0: Warme klanken. Ja, strandklanken. Je voelt het gewoon. De warmte. Maar niet buiten, hè? Verdorie. 12 graden. Dat gaat het vandaag worden. En af en toe een buitje. Het ziet er nou toch wel mooi uit in Twente, moet ik zeggen. Met een prachtige heldere lucht en een zonneschijn over het prachtige Twentse landschap. Dat zit wel goed. En ja, het voelt een beetje koud aan. En de ijsbaan voelt ook koud aan. En daar gaan we met z'n allen naartoe komend weekend. Niet om te schaatsen, maar om een theaterstuk te bekijken. In dit geval musical Tombola. Tom Mullen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vraag altijd maar meteen om met de deur in huis te vallen. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker, zeker. De laatste loodjes, de laatste dingetjes worden nu geregeld. En dan kunnen we beginnen.
0: Ja, even over jezelf. Hoe ben je bij het stuk terechtgekomen?
1: Er is altijd een auditieoproep voor dit soort dingen. Waarbij ze vragen voor acteurs, zangers, noem het maar op. En dat is altijd een hobby van mij geweest. Dus ik dacht, nou, ik meld me gewoon eens even aan. En toen is het balletje gaan rollen.
0: Ja, als zijn de hobby gewoon ingestapt.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Zeker.
0: Voor een goed orde, je komt uit Enschede. Heb je daarvoor al ervaring gehad in dit hele gebeuren?
1: Ja, ik doe nu denk ik 2 jaar, zo nu en dan eens een keer, een aantal producties voor het Wilming Theater. Dus het blijft leuk. En we blijven het doen.
0: Ja, maar puur voor de hobby nog steeds dus?
1: Ja, nog steeds voor de hobby, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, geen professionele inslag?
1: Nee, nee, nee. Dan moet ik eerst een opleiding gaan doen. En dat kost me weer 4 jaar. Dus tot op heden.
0: Oh, ik hoor het al, Tom. Geen zin aan. Hey, moet je daar een opleiding voor doen? Ja, is het echt gewoon zo strikt allemaal?
1: Ja, een theateropleiding moet je doen, hè. Dus, okay. Zeker. Nee, en ik ben zelf nu student aan Saxion, dus ik ben al bezig met een opleiding in een compleet ander vakgebied. Dus wat dat betreft blijft het voorlopig nog even een hobby.
0: Nou, houd daar maar bij dan. Zeg, wat gaat er allemaal gebeuren? Want die ijsbaan, dat is een dingetje natuurlijk. Wilming Theater, alle verbouwingen en toestanden tijdelijk verplaatst. En nou ja, het is een hele bijzondere locatie, lijkt me ook voor jou.
1: Ja, zeker, zeker. De ijsbaan is nu, nou ja, wat ik al zeg, het is helemaal ready to take off. En het staat in de stijgers. Er is een groot podium gebouwd. Er staat een grote tribune voor 600 man. En het wordt verwarmd, gelukkig. Dus dat is zowel voor spelers als voor mensen die er naartoe gaan ontzettend prettig. Het is daar 21, 22 graden, dus dat is een redelijke temperatuur.
0: Nou, voor een ijsbaan. Ja, ja, nou en of.
1: Dus nee, en dan kan het van start gaan.
0: Ja.
1: Met de musical Tombola.
0: Ja, waar gaat het over? Ik bedoel, ik heb John Buisman al eerder gesproken hierover. Maar kun je het nog een keer uitleggen hoe het precies de insteek zit?
1: Ja, zeker kan ik dat. Tombola gaat eigenlijk over een wijk die wordt gesloopt. Dat zien we tegenwoordig steeds vaker. Hè, dat wijken worden gesloopt voor verduurzaamheid, klimaatdoelen, maatschappelijke cohesie noemen ze dat dan. En dan voor mensen uit Enschede bijvoorbeeld de Patmos. Hè, dat is zo'n voorbeeld van zo'n wijk. Nou, en het gaat over Aad. Die woont daar al 73 jaar, al zijn hele leven opgegroeid. En die woont er nog steeds. En een aantal andere bewoners die al in die wijk wonen. En ja, die moeten van een ambtenaar die komt langs en die zegt, jullie moeten eruit. En nou ja, dat zorgt natuurlijk voor spanning en wrijving en veel emoties. Dus dat is een beetje in het kort waar het over gaat.
0: Ja, ja, dat legt de vinger op de zere plek, zeg maar. Ook, want je noemt al Patmos, dus wat dat betreft heel herkenbaar in deze regio. Zeker weten.
1: Zeker.
0: Hey, hoe vaak wordt het opgevoerd? Want het begint, even kijken, donderdag uit mijn hoofd.
1: Yes, klopt. We spelen van de 14 mei tot en met 31 mei. In Enschede. En daarna gaan we met de hele club naar Rotterdam. Want daar is zo'nzelfde. Het is bewust deze locatie ook gekozen, hè, vanwege Patmos. Maar in Rotterdam is zo'nzelfde wijk waarbij precies hetzelfde is gebeurd. Dus dan spelen we hem nog 3 weken in Rotterdam.
0: Oké, dus je bent voorlopig onder de pannen, Tom.
1: Ik ben nog wel even druk, zeg maar, naast mijn opleiding.
0: Ja, ja, die opleiding kan wel even schudden nu, geloof ik. Of
1: daar ben
0: valt
1: ik bang
0: mee
1: voor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, zit er nog meer aan te komen voor jezelf? Heb je al meer audities gedaan? Want hartstikke leuk natuurlijk, dit.
1: Ja, ik speel nog mee in Polder, jongens. Wat in Almelo gaat op het Twentekanaal. Dat komt rond augustus, september.
0: Oh, ja.
1: Gaat dat in Almelo beginnen. Daar mag ik ook aan deelnemen. Maar we hebben nu voorlopig, vind ik dit wel even goed, Wim.
0: Goed zo. Nou, en dan straks
1: we hebben hier de handen aan vol.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, we komen kijken. IJsbaan in Enschede. Heel Twente natuurlijk welkom. Het verhaal Tombola. Ik dank je wel, Tom Muller.
1: Zeker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een lange file op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Lochem en Twello. 1 kilometer en ongeveer 3 kwartier vertraging. Komt daardoor een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn. De vertraging is vrij fors, daarom kun je beter omrijden. Kan via vanaf knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Verder bergingswerk na een ongeluk op de N325 naar Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Elden, 6 kilometer en 40 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente.

0: zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
1: Van ons voor jou. Zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten wat we kunnen draaien via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkerkantje. We beginnen met

0: is George Davis, Black Star. Ik heb gegeven mij een beetje een songfestivalgevoel. Volgens mij gaat het vandaag draaien, toch? Maar ja, het had alles met de Zoumix Show uit te staan. Als laatste aangen van 8 en 6 op rij. Daarvoor Genesis, Tina Turner, Katrina and Waves, DJ Bobo en Fleetwood Mac. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg even na 9 uur in Twente wordt wakker. Dus laat maar komen via 120. De 120 app of via twentefm.nl rechterbovenzijde link-icoontje. We gaan naar een verborgen theater, dat doen we altijd. En dat doe ik altijd stiekem met Peter Mensen. Goedemorgen. Wat kunnen we vanavond meemaken, Peter?
1: Wat denk je zelf?
0: Nou, iets verborgen, hè? Iets stiekems.
1: Je legt de vraag altijd bij mij neer, ja.
0: Ja.
1: Ik zou eigenlijk moeten zeggen van, weet je wel wat je vanavond mist?
0: Nou ja, dat is een goeie. Daarom bel ik jou ook, Peter. Dus ik hoor het altijd graag. Ik laat me altijd een vervelend gevoel aanpraten, zeg maar.
1: Vanavond hebben wij de one and only Marlon Kicken.
0: Kijk.
1: En dan zullen er ongetwijfeld nog 12 tukkers zijn die zeggen, wie? Welke Kicken?
0: Ja.
1: Maar de meeste cabaretliefhebbers die kennen hem wel. Want we hebben hem ook in het Verborgen Theater al een paar keer gehad. We zijn ooit begonnen met een paar jaar geleden met Marlon. En toen hadden we 12 bezoekers. En toen zei iedereen van, nou, dat is wel heel weinig. Ik zei, nou, als je de volgende keer weer komt, dan is het uitverkocht. En dat klopte. Dat was gewoon een jaar later kwam hij weer. En toen was het zwaar uitverkocht. Vanavond ook.
0: Oké. Okay. Wat is uitverkocht? Want het is een verborgen theater. Het is natuurlijk geen megahal met 300 plaatsen. Maar gezelligheid alom. En wat is uitverkocht?
1: Uitverkocht is 125 stoelen.
0: Nou, ik bedoel maar. Dat is toch netjes. Dat is wel wat anders dan 15 de vorige keer, hè?
1: Precies.
0: Ja. Waar komt die populariteit vandaan? Wat hebben we de vorige keer gemist?
1: De populariteit van Marlon?
0: Ja.
1: Nou, ten eerste is zijn verschijning is al heel opzienbarend. Het is een heel klein manneke met een lichte huidskleur. En hij komt volgens mij komt hij oorspronkelijk van de Bonaire. En hij is zelfs in zijn dorp in Brabant is hij Prins Carnaval geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus de eerste zwarte Prins Carnaval van Nederland.
0: Wat gaaf. Ja, wat leuk. Ook met die dreadlocks.
1: Dus het is een hele bijzondere man.
0: Ja, wat gaaf. Wat goed.
1: En wat hij ook doet, schiet mij net binnen, spreken. Ken je dat?
0: Ja, juist. En dat kennen we zeker. Buttenreden.
1: Ja, dat doet hij ook rond de carnavalsperiode. Hij is een hele gewilde tonprater.
0: Oké. Dat is een leuke vraag voor de quiz. Doet hij tonpraten of niet? Dan zegt iedereen nee. Maar dat doet hij dus wel.
1: Precies.
0: Wat leuk.
1: Precies.
0: De voorstelling Maestro, een klein beetje uitleggen waar die over gaat, of laten we dat dan aan de mensen over die vanavond gaan kijken?
1: Nou, ten eerste, hij heeft ook een tik van de corona gehad. Daar heeft hij het over. En in feite zegt hij van, ja, je kan wel heel erg ziek zijn, maar de lach, die help je er altijd weer bovenop.
0: Dat is een mooie. Zeker, absoluut. Zijn er nog kaarten voor vanavond? Is er nog ergens een plekje of is alles verborgen?
1: Ik heb voor de zekerheid 2 kaarten klaargelegd voor Fred Rutten.
0: Ah, dat is een goeie. Ja. Zou die al terug zijn?
1: Ik weet niet of die al terug is. Als hij zich vanavond meldt bij de kassa, dan mag hij gratis naar binnen.
0: Goed zo. Fred Rutten, als je dit hoort, naar Boekelo vanavond.
1: Fred, komen jongen.
0: Goed zo. Verborgen Theater, Peter Mensen, dankjewel. Wanneer is de volgende weer? Was de volgende week al?
1: Nee, tweede dinsdag van de maand, hè?
0: Tweede dinsdag van de maand. Ja, nee, ik zag
1: tweede dinsdag van de maand.
0: Goed zo. Nou,
1: in de tijd spreken we elkaar weer.
0: Ik weet het zeker. Fijne dinsdag. Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: Huur dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
2: Daphne.
3: PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de postbezorging nu nog moeilijker wordt. Het is voor ouders lastig om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super is ongezond, blijkt uit onderzoek van de GGD. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt, heeft het CBS uitgezocht. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsjes meer in de Tweede Kamer.
2: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De directeur van het failliete transportbedrijf KP Logistiek uit Enschede heeft meer dan 1 miljoen euro aan schulden. Maar de eigenaar lijkt spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen, zo schrijft RTV Oost. Bij het bedrijf waren 2 jaar geleden nog 28 mensen in dienst, maar 1 jaar later ging het failliet. Uit het eerste faillissementverslag van de curator blijkt dat de Belastingdienst zich heeft gemeld met een claim van ruim 1 miljoen euro. Niels Mulder, eigenaar van restaurant Niels in de Almeloze binnenstad, heeft het paviljoen Het Lageveld aan de gelijknamige recreatieplas overgenomen. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil het ook voor de koude wintermaanden aantrekkelijk maken. Een opfrisbeurt van het paviljoen staat hoog op zijn lijstje, in combinatie met de opening van een nieuwe speeltuin. En Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft voortaan een eigen mascotte. Het is een groene knuffel in de vorm van Disney Stitch. Ook is er bij MST een boek gemaakt voor kinderen die een behandeling of een ingreep in het ziekenhuis nodig hebben.

Oost. 80 minuten staat erbij, dus sterkte en succes. Dan de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gegeven. Voor de rest is het ruim baan. Jazeker. Ook geen snelheidscontroles. Tenminste, niet die gemeld worden via flitsmeister.nl.

En dat voelt zo goed. Het is en zijn de broeders van de weg vandaag een kille koude dag. En de komende dagen ook. Het ziet er niet prettig uit voor een wat warm buitengebeuren tijdens bijvoorbeeld hemelvaart. Maar nou ja, extra jasje aan. Vandaag ook de plu af en toe nodig. En nogmaals, 12 graden gaat het worden. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis met Ton van Dranen. Hij neemt ons mee naar 12 mei 1965. Zo. We gaan naar de Rolling Stones. Die zijn in de RCA Studios in Hollywood. We zijn daar met de technicus Dave Hessinger om I Can Get No Satisfaction op te nemen. Ook de B-kant wordt op de band vastgelegd. Dat is Under Assistant West Coast. En nou, het liedje is met de knipoog naar George Sherlock, de productiemedewerker van die London Records, die 1964 de eerste Amerikaanse tournee van de Rolling Stones heeft begeleid. In Amerika wordt I Can Get No Satisfaction op 5 juni 1965 op single uitgebracht. Bijna 3 maanden nadat de Amerikaanse release op 20 augustus 1965 pas in Engeland wordt uitgebracht. Nou, hoe dan ook, in Nederland komt de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction in de winkels op 7 augustus 1965. 1 week later komt hij binnen in de Nederlandse top 40 op de 4e plaats. Nou, daar staat hij dan 4 weken lang op nummer 2 achter Help van de Beatles. Dus stoot hem nog niet door tot nummer 1. Dat gebeurde pas later vanaf 18 september 1965. 5 weken lang op nummer 1. I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Hoe dan ook, opgenomen op deze dag, 12 mei 1965, in de RCA Studios in Hollywood.

Op deze dag opgenomen, echt waar, 12 mei 1965, de Rolling Stones in de RCA Studios in Hollywood. I can get no satisfaction. Straks gaan we op zoek naar Ben Keizers. Waar loopt hij? Richting Orba.

0: Het is zijn de Freemasons en de Amanda Wilson en Love on My Mind op Twente FM, de Twente Radio. Het is 10:10. Het is wat frisjes in Nederland. Ja, dat kunnen we 100 keer zeggen. En, we gaan eens even kijken hoe fris het is bij Ben Keizers, die onderweg is. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, wat is de temperatuur bij jou?
1: De temperatuur, ik denk hier een graad of 13, 14.
0: Oh.
1: Is het op dit moment. Het is half bewolkt, zonnetje erbij. We hebben net een klein klimmetje gehad. Dus ik ben blij dat je nu pas belt. Ik ben nu net boven. Het was heel stijl over rotjes en zo. Ik moet zo meteen, ga ik nog hoger, naar 1100 meter. Dus de hoogtes zijn wel enorm toegenomen. Gisteren was het bijzonder pittig. Toen was het naar 1200 meter hoogte. En dan weer terug naar 500. Dus ik zit nu echt wel in de heuvels.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Voor de goede orde, jij loopt zeg maar in de Centraal Massief. Zeg maar. Ja. We hebben jou even kijken, afgelopen vrijdag nog gesproken. Toen was je in de buurt van, of ter hoogte van Lyon, zeg maar. En je ging naar het midden. Je bent onderweg naar Orba, voor de goede orde.
1: Ja.
0: En het zou een mooi gebied moeten zijn, denk ik, toch?
1: Dit is een fantastisch gebied. Ik ben nu in het departement Le Puy de Dôme. Zo heet het gebied. Clermont-Ferrand is daar de hoofdstad van. Dat is hier nog altijd een 80, 90 kilometer verderop. En ik loop hier naar het zuiden. Maar het gebied is echt, Wim, ik kan het je gewoon aanraden om hier een keer naartoe te gaan. Het is echt fantastisch.
0: Nou, dat is een mooie bestemming voor van de zomer. Hè?
1: Ja. Dat kan ik wel aanbevelen. Het is soms wel heel erg rustig, moet ik zeggen. Ik kom bijna niks of niemand tegen. Dus dat, dat valt me wel op. Maar het lopen hier, ik loop nu ook over een klein graspad, loop ik een stukje naar beneden en dan zie ik het bos en dan zie ik dat ik daar weer omhoog moet. Ja, dan denk ik dat ik hier mag lopen. Dat is toch fantastisch.
0: Ja, zeker weten. Zolang je geen wolven en beren tegenkomt, is er niks aan de hand, Ben.
1: Nee, nou, ik heb een klein middeltje bij mij. Ik heb toch wel uit Duitsland een pepperspreetje meegenomen voor als het echt agressieve dieren zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ik hoop het niet te gebruiken. Tenminste, ik ben er helemaal niet van.
0: Oh, je bent er serieus op voorbereid? Ik maak maar een geintje. Ja.
1: Nee, ik ben er wel iets op voorbereid. Ik heb nog niks gezien hoor. Dus laten we even zeggen, niet anders dan twee loslopende honden die achter me aankwamen. Maar,
0: oh ja, lekker.
1: Dat is ook niet lekker. Maar voor de rest, laat ik het afkloppen. Want je zult zien dat ik, als ik ophang, dat ik ze tegenkom. Maar ik hoop het ook niet. Ik hoop het ook niet.
0: Nee.
1: Maar het gaat nog crescendo op dit moment.
0: Ja. Nou, fantastisch allemaal. Even ongeveer, wat zei je ook weer de plaats waar je zit ongeveer?
1: Ik zit nu, eigenlijk tussen Lyon en Clermont-Ferrand. Als je daar in het midden gaat zitten.
0: Nee, maar je hebt geen plaatsnaam. Ik probeer even een spel te prikken, maar dat is een beetje lastig, zie ik.
1: Ja, dan moet je kijken. Ik zit zo'n 10 kilometer onder Chabreloche.
0: Oh ja, daar.
1: Chabre, C-H-A-B-R-E, dat is een heel klein plaatje.
0: Goed zo.
1: Chabreloche. Daar moet je me ongeveer zoeken. En dan richting ga ik nu Ambert. Heet het plaatje Ambert.
0: Okay.
1: Dat is een vrij groot plaatsje. Nou ja, vrij groot, 4000 inwoners. Maar voor deze omgeving zijn dat grote plaatsen.
0: Het verbaast me dat de verbinding zo goed is. Want ik ken Frankrijk wel een beetje met verbindingen en internet en toestanden. Maar dat gaat nog steeds goed. Ook in zo'n onherbergzaam gebied, zeg maar. Moet niet overdrijven, maar toch.
1: Ik sta hier nu bovenop een, een soort heuvelruggetje.
0: Ja.
1: Dus volgens mij helpt dat enorm.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat de verbinding beter is. De vorige keer viel het af en toe even weg, maar toen lag ik in een dal.
0: Ja.
1: En het tijdstip van bellen is wat dat betreft heel erg gunstig.
0: Goed zo. Nou, gelukkig maar. Ja. Waar dien je uit te komen vandaag? Hoeveel moet je nog?
1: Ik moet nog een kleine 25 kilometer. En ik hoop uit te komen in het plaatsje Olliergues.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: En nogmaals, we lopen voor dwarsdooronsleven.nl.
0: Dwarsdooronsleven.nl, dat is voor mensen met een probleem met dingen.
1: Gewoon, dit niet kunnen doen wat ik nu kan doen. En ik vind wel dat daar oplossingen voor mogen komen.
0: Zeker weten. Nou, succes onderweg naar Orba. Ben Keizers, we gaan je van de week nog een keer bellen. Waarom ook niet?
1: Is
0: en ik zou zeggen, hou je voeten gespaard, hè?

0: Shakira en Zoo. Straks hier Mark, Jordi en Peter in de Eter. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis, daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet €7 miljoen boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de N348 Zutphen-Doesburg. Tussen Brummen en Brummen-Noord, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Scripts met Will.i.am en Hall of Fame. Op deze dinsdag van 12 mei kijken we even naar het weer voor vandaag. Kaak op elkaar, maar het houdt niet veel over, jongens. De temperatuur komt niet hoger dan een graad of 12. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er is wat kleine kans op neerslag, verder ze niet. 3 millimeter staat hier. Wind komt vanuit het westen met kracht 4. Morgen 13 graden. Donderdag, durf ik bijna niet te zeggen, 11 graden. En wat meer kans op neerslag.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: What?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. De directeur van het failliete transportbedrijf KP Logistiek uit Enschede heeft meer dan €1 miljoen aan schulden. Maar de eigenaar lijkt spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen, zo schrijft RTV Oost. Bij het bedrijf waren 2 jaar geleden nog 28 mensen in dienst, maar een jaar later ging het failliet. Uit het eerste faillissementsverslag van de curator blijkt dat de Belastingdienst zich heeft gemeld met een claim van ruim €1 miljoen. Niels Mulder, eigenaar van restaurant Niels in de Almeloze binnenstad, heeft paviljoen Het Lageveld aan de gelijknamige recreatieplas overgenomen. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil het ook voor de koude wintermaanden aantrekkelijk maken. Een opfrisbeurt van het paviljoen staat hoog op zijn lijstje in combinatie met de opening van een nieuwe speeltuin. En Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft voortaan een eigen mascotte. Het is een groene knuffel in de vorm van Disney Stitch. Ook is er bij MST een boek gemaakt voor kinderen die een behandeling of een ingreep in het ziekenhuis nodig hebben. Het boek moet jonge patiënten helpen om zich beter voor te bereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. En dan het weer voor Twente. Vandaag is er af en toe een bui en wordt het niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud met temperaturen rond 11 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

zusters Kleiman was het, geloof ik. Hè? Lois Lane en de Fortune Fairy Tales op Twente FM. Kijken we even naar het voetbal. Komend weekend de allerlaatste speelronde voor dit seizoen, als het gaat om de Eredivisie. Alle wedstrijden beginnen weer tegelijkertijd. En dat is om 2:30. Voor FC Twente betekent dat dat ze afreizen naar Eindhoven. Tegen de nummer 1 en landskampioen PSV. Zal er nog aardig gestreden moeten worden. Want vooral te nog wat te winnen voor FC Twente. Hoe anders is dat voor Heracles Almelo? Zij spelen thuis de allerlaatste wedstrijd. En dat is dan tegen FC Groningen.

Eddie Money, dat is zijn artiestennaam. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij ambtenaar zou gaan worden, net als zijn vader, maar dat liep even anders. Hij is trouwens niet geboren met de achternaam Money. Zijn officiële naam is Edward Joseph Mahoney. Nou, lijkt er een beetje.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is of ze tegen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Genesis met in de hoofdrol natuurlijk Phil Collins in Visible Touch. Begon deel 2 van de uitzendkracht op Twente FM voor deze dinsdag. Waarbij wolken en zon elkaar afwisselen, kan wat neerslag vallen. Veel stelt er niet voor en de temperatuur blijft steken op 20.

Rick Astley en Together Forever op Twente FM. Ik weet niet of je onze website hebt gezien, maar er staat een echt verschrikkelijk bericht. Losgeslagen fietsers slopen auto Enschedeër op Kettingbrugweg in Hengelo. Schijnbaar waren bepaalde fietsers het niet over eens dat ze geen voorrang kregen. Dus besloten ze de auto in gort te slaan, de bestuurder te slaan. Het houdt daarvan wel niet over. Het zijn drie verdachten waarna men op zoek is. Opvallend is dat een van de verdachten zelfs een kinderzitje achter op de fiets had. Het zal een hele trotse vader zijn. Als je in ieder geval kunt helpen bij het vinden van de daders, doe je de eigenaar van de kapotte auto een heel groot plezier mee. Kijk even op onze site twentefm.nl en help mee.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. De directeur van het failliete transportbedrijf KP Logistiek uit Enschede heeft meer dan 1 miljoen euro aan schulden. Maar de eigenaar lijkt spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen, zo schrijft RTV Oost. Bij het bedrijf waren 2 jaar geleden nog 28 mensen in dienst, maar een jaar later ging het failliet. Uit het eerste faillissementverslag van de curator blijkt dat de Belastingdienst zich heeft gemeld met een claim van ruim 1 miljoen euro. Niels Mulder, eigenaar van restaurant Niels in de Almeloze binnenstad, heeft paviljoen Het Lageveld aan de gelijknamige recreatieplas overgenomen. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil het ook voor de koude wintermaanden aantrekkelijk maken. Een opfrisbeurt van het paviljoen staat hoog op zijn lijstje in combinatie met de opening van een nieuwe speeltuin. En Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft voortaan een eigen mascotte. Het is een groene knuffel in de vorm van Disney Stitch. Ook is er bij MST een boek gemaakt voor kinderen die een behandeling of een ingreep in het ziekenhuis nodig hebben. Het boek moet jonge patiënten helpen om zich beter voor te bereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. En dan het weer voor Twente. Vandaag is er af en toe een bui en wordt het niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud met temperaturen rond de 11 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Blink Twice. Shaboosie samen met Miles Smith in Blink Twice. Twente FM. Time flies, so don't blink twice. Daar zat ik op te wachten. Op zaterdag 9 juni dan houdt Kaliber Kunstenschool een open huis. Dit is ook gelijk de start van de gemeente Teubergen Toont Talentweek. En deze wordt dan gehouden in samenwerking met de Federatie van Muziekgezelschappen Teubergen. Het open huis heeft van alles te bieden voor zowel kinderen als volwassenen. Zo kun je bijvoorbeeld kennis maken met verschillende instrumenten, maar ook deelnemen aan een theaterles en nog veel meer. Middag begint feestelijk met een optreden van het jeugdorkest van de Schaapman Harmonie. Het open huis zelf is vanaf 1 uur en duurt tot 3 uur in basisschool De Wiekslag in Teubergen.

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Bruno Mars en Risk At All. Ik weet niet of er fans zijn van de Beatles. Die kunnen volgend jaar naar Londen om het, zeg maar met de Beatles het dak op te gaan. Dak gaat eraf, zou je kunnen zeggen. De Beatles die gaven namelijk hun laatste optreden in 1969... boven op het dak, midden in Londen. Illegaal eigenlijk, want het werd na 42 minuten al afgebroken door de politie. Onder dat dak zijn allerlei verzamelobjecten van de Beatles... maar je kunt dus dan vanaf volgend jaar ook op dat dak gaan kijken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles kun je hier rekenen op 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

was in de tijd een geweldige comeback voor zangeres Cher. Believe werd een hele grote hit. Vandaag hoorde je hem aan het begin van het derde gedeelte, het lunchgedeelte van de uitzendkracht op Twente FM. Zoals elke werkdag ben ik er weer tot aan 1 uur vanmiddag. Als je lekker aan tafel gaat om te eten, we eten lekker met je mee met heerlijke hits zoals deze van Samber. Yeah.

quizshow van Tungevaag. In Almelo is het nieuwe beachveld bij sporthal Windmolenbroek officieel in gebruik genomen. Iedereen kan nu samen sporten en bewegen in de buitenlucht. Het beachveld ligt naast de sporthal en is van tijdelijke aard. Tot en met september kun je daar terecht. En daarnaast zullen er nog wat specifieke evenementen gepland worden rond de bekende beachsporten. Beachveld past binnen het gemeentelijke plan om sport en bewegen ook plek te geven in de openbare ruimte. Dit maakt het namelijk laagdrempelig en aantrekkelijk. En bovendien is het beachveld ook een leuke gelegenheid.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Bij ongelukken en bijna ongelukken rond spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Dat meldt spoorbeheerder ProRail, die een speciale campagne start. Ook bij de spoorwegovergang in Borne schieten mensen nog snel even onder de slagboom door. ProRail heeft daar daarom vorig jaar flitscamera's geplaatst. Na Oldenzaal zijn er vorige week ook bomen vernield in Denenkamp. Aan de Schiphorstdijk, richting landgoed Zingraven, is een boom flink toegetakeld. Daarbij heeft een onbekende een bord geplaatst met daarop de tekst vandalisme. Waarom de boom is toegetakeld en of er een link is met de vernielingen in Oldenzaal is niet bekend. En paviljoen Het Lageveld in Wierde heeft een nieuwe eigenaar. Het is Niels Mulder, die ook al eigenaar is van restaurant Niels in de binnenstad van Almelo. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil dat je er ook in de koude maanden kunt gaan zitten. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe zon, afgewisseld met een bui, en het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud, met temperaturen dan rond de 11 graden.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je tijdverlies hier 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

weekend. Ja, we hebben een lang weekend voor de deur. Met Hemelvaart natuurlijk in aantocht. Earth and Fire, zijn naam alvast een voorsprong. De voormuziek van Glenn Frey met The Heat is On. Het is op dit moment mei plastic vrij. Het waterschap Wegstromen roept daarom ook op om bewuster om te gaan met wegwerp plastic. Volgens het waterschap komt er nog te veel plastic in het water terecht. Dat heeft veel nadelen. Zo kan de doorstroming van het water verminderen. En natuurlijk voor grote problemen zorgen bij zuiveringsinstallaties en andere infrastructuur. Het is dan ook belangrijk om afval in de juiste afvalbak te gooien en niets rond het water te laten

Lead stuk te krijgen, de Rolling Stones. Nieuw album, nieuw nummer. We draaien een van de vele oude hits van ze, de Harlem Shuffle. En het einde voor deze aflevering van Uitzendkracht voor dinsdag 12 mei. Morgen gewoon weer een lekkere nieuwe aflevering om 10 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tijalf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tijalf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er langer over op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Na knooppunt Ouddijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Halverwege Suzanne en Freek. En we zitten zeker halverwege deze werkweek. Want het is bijna weekend. Nou ja, het is dinsdag. Hè? Laten we niet op de zaken vooruit lopen. We moeten vandaag en morgen nog even overleven. En dan kunnen we met z'n allen weer lekker genieten van een extra lang weekend. Het ene laatste lange weekend. Want dan hebben we alleen nog Pinksteren. En dan moeten we weer wachten op de volgende feestdag. Dat is namelijk de kerst. Ja, en die staat sneller voor de deur dan je denkt. Hey, over Suzanne en Freek gesproken. Vorige week was natuurlijk de finale van The Voice of Holland. Terug naar een veel bewogen periode natuurlijk voor The Voice. Maar ja, daar zat ook Twents talent in. Ruben Hillen stond namelijk in de finale. En ja, ik heb de plaat een paar keer beluisterd. In het begin moest ik er eventjes aan wennen. Maar ja, hij staat nu eigenlijk wel gewoon een beetje op repeat hier bij mij in de keet. En ik ga hem ook gewoon draaien zometeen. Nee, want zometeen, we gaan hem gewoon nu draaien. Ruben Hillen met 20 Seconds.

Blauwe ruis van Bluff. Nou ja, het is meer grijze ruis als je naar buiten kijkt. Gisteren heeft de zon zijn best nog een klein beetje gedaan. Op een gegeven moment werd het nog een graad of 13. Toen de regen viel, toen zakte de temperatuur weg naar 8 graden. En ja, de rest van de dag was geschiedenis. Het was gewoon stervenskoud. Ja, en als je vandaag naar buiten kijkt, de zon probeert zijn best te doen. Heel af en toe piekt hij er eventjes doorheen. Maar ja, warmer dan 12 graden gaat het vandaag niet worden. En het kan zelfs hier en daar nog een klap onweer geven. Ja, en laat ik maar niet vooruitlopen op de rest van de week. Nee, het is verschrikkelijk. Dus ja, meer kan ik er niet van maken. Goed, over nieuwe muziek gesproken. Net hadden we natuurlijk al Ruben Hillen. Twent streekproduct, kun je wel bijna zeggen, met 20 seconds. Een beetje country-achtig. En er komt meer nieuwe muziek naar Nederland. Namelijk ook van Stella Lefty. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ook dit is weer een heerlijk catchy plaatje. Dit is Boston.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. Bij ongelukken en bijna ongelukken rond spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Dat meldt spoorbeheerder ProRail, die een speciale campagne start. Ook bij de spoorwegovergang in Borne schieten mensen nog snel even onder de slagboom door. ProRail heeft daar daarom vorig jaar flitscamera's geplaatst. Na Oldenzaal zijn er vorige week ook bomen vernield in Denenkamp. Aan de Schiphorstdijk, richting landgoed Zingraven, is een boom flink toegetakeld. Daarbij heeft een onbekende een bord geplaatst met daarop de tekst vandalisme. Waarom de boom is toegetakeld en of er een link is met de vernielingen in Oldenzaal is niet bekend. En paviljoen Het Lageveld in Wierde heeft een nieuwe eigenaar. Het is Niels Mulder, die ook al eigenaar is van restaurant Niels in de binnenstad van Almelo. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil dat je er ook in de koude maanden kunt gaan zitten. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe zon, afgewisseld met een bui, en het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud, met temperaturen dan rond de 11 graden.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontrole staat er een file op de A1 Hengelo richting Duitsland. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Twente FM.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999. De lijst van Twente voor Twente. 999 balletjes in de digitale bingo molen. En daar draaien wij altijd even één keer in de, op de werkdag aan.

English en John Wade met Time Stood Still bij Twente FM. Ja, een avond die begon als een gewone rit door Hengelo, eindigde voor een Enschedeze ondernemer in een nachtmerrie, kun je wel zeggen. Zondagavond iets voor achter. De man rijdt in zijn Opel Corsa over de Kettingbrug weg als hij bij de kruising met de fietsnelweg F35 een tik op zijn achterbumper voelt. Een overstekende fietser die heeft hem geraakt, terwijl de fietser vanwege de haaientanden op de weg eigenlijk voorrang moet verlenen. Maar de bestuurder parkeert even verderop op een verdrijvingsvlak aan de Enschedeze straat om even de schade te bekijken. Ja, wat hij dan niet verwacht, het groepje fietsers is hem gevolgd en die zijn op zijn zacht gezegd woedend. Het ging een echte keer, zegt de man zelf. Hij werd tegen mijn auto geschopt en geslagen. Ja, het resultaat, een achteruit en diggelen, deuk in de deur. En de grote vraag is natuurlijk, waarom? Ja, ik kan geen enkele aanleiding bedenken. Ik reed rustig, want de Kettingbrug heeft veel drempels. En ik had ook gewoon voorrang. Ja, de ondernemer vermoedt dat alcohol een rol heeft gespeeld. Na de vernieling vluchten de drie mannen een bospaadje in op hun fiets. Te snel voor de bestuurder om achter hen aan te gaan. Ja, dan wist hij nog wat foto's te maken en hij viel over één detail. Eén van hen had een kindersitje achter op zijn fiets. Nou, de politie is op de hoogte, maar vooralsnog ziet de man af van aangifte vanwege de lage pakkans. Ja, op internet heeft hij wel een oproep gedaan, zoals op zijn eigen Facebookpagina met Wie herkent deze fietsers? Daaronder zet hij, ik vind het echt heel jammer dat dit gebeurt. En nu zit ik met de kosten. Nou, op onze website twentefm.nl, daar staan de foto's. Mocht je die jongens kennen, ja, geef het dan door. Zowel aan die beste man als aan de politie. Misschien dat dan de kosten nog verhaald kunnen worden. Hey, meer nieuws vind je op onze website twentefm.nl of 120.nl. Zometeen de dag van. Wat vieren we vandaag weer? Dat hoor je na 2 uur. Maar eerst nog Miley Cyrus en I Used To Be Young.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
1: Nou, dat zal ik jullie eens even haarfijn uitleggen. Nee, zonder gekheid. Het is 2:10 op deze dinsdag, 12 mei. En als je buiten bent geweest in Twente, dan weet je het. Het voelt eerder als begin maart dan als mei. 12 graden maar. Ja, fris dus. En precies nu zitten we midden in de ijsheilige. En dan zul je zeggen, Mark, lul niet zo dom. Ja, die beroemde paar dagen in mei waarvan mensen al eeuwen zeggen, pas op, er komt nog een koude prik aan. He, dan heb ik het over Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius. Ja, het klinkt bijna als een stevig advocatenkantoor, maar vroeger kregen zij gewoon de schuld van het frisse lenteweer wat we nou hebben. En dat is Sint Marmatus is op 11 mei, Sint Pancratius op 12 mei, Sint Servatius op 13 mei. Dan heb je ook nog Sint Bonfatius, dat is 14 mei. En heel soms heb je ook nog Sophia. Nou, die komt alleen als ze zin heeft, denk ik. Maar dat is dan op 15 mei. Ja, daarna mogen de plantjes weer naar buiten. Ja, nou goed. Maar eerlijk, vandaag draait om iets veel belangrijkers dan de temperaturen buiten. Het is namelijk de dag van de verpleging. Wereldwijd gevierd op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale. Ja, de vrouw die de basis legde voor de moderne verpleegkundige. Ja, verpleegkunde moet ik zeggen. Meer dan 150 jaar geleden liep zij als al tussen gewonde soldaten om te zorgen, om zorg te bieden waar niemand anders dat deed. En die toewijding zie je vandaag nog steeds terug. Dus ja, in het ZGT in Almelo of in Hengelo, in het MST in Enschede, in de thuiszorg, gewoon bij mensen thuis hier in Twente. Mensen die vroeg opstaan, nachtdiensten draaien, rust brengen, pleisters plakken, handen vasthouden en daarna vaak gewoon weer doorgaan. Dus ken jij iemand in de zorg? Stuur ze vandaag even een appje of zeg gewoon even bedankt. Want dat betekent vaak heel veel voor die mensen. Dus dat moet je zeker doen. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen hoor je onder andere nog Gino Vanelli, maar eerst Harry Styles. Hij staat Harry Styles straks voor een half lege arena te spelen. En mocht je er nog naartoe willen, je kunt voor de helft van de prijs een kaartje krijgen op Ticketswap. Want er staan meerdere kaarten te kopen omdat mensen bang waren dat ze niet naar het concert heen konden. Waardoor ze dubbele kaarten hebben besteld. En nu kunnen ze aan de straatstenen niet kwijtraken. Je hoort hem hier, Harry Styles en American Girl.
0: Meer muziek, minder meetings. Kijk, wij weten wat echt belangrijk is. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Gino Vanelli en Wild Horses. Ja, ik ben wel even nieuwsgierig naar wat Twente doet. Want Hemelvaart komt er natuurlijk aan. Betekent lekker lang weekend. En de meeste mensen die hebben plannen met Hemelvaart. Nou, ik ben wel benieuwd of je de originele plannen nog gaat uitvoeren. Of dat je toch de plannen maar even gewijzigd hebt. Omdat het weer niet echt meewerkt. Laat het even weten via de app of de site. Vind ik leuk. Gaan we ze zo meteen even behandelen. Lekkere muziek onderweg. Zometeen de Pingpong Song. En Ricky Iglesias, Do You Know? Maar eerst As We...

0: hiervan van, hè? De Pingpong Song, Do You Know, en Ricky Iglesias.
1: En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek. Dit is Door de Middag met Mark Schepers.
0: Nou, het is zeker Door de Middag. En we zitten op de helft van de week. Nog een paar dagjes werken. Dan hebben we een lang weekend. En ik vroeg aan jullie of jullie nog plannen hadden dit weekend. En of je die ook nog omgegooid hebt vanwege het slechte weer. Nou, we beginnen met Linda uit Enschede. Ze zegt, we hadden eigenlijk een dagje Duitsland gepland. Lekker over de grens naar Münster. Maar met die buien op donderdag laten we dat maar even zitten. We gaan nu gewoon bij mijn schoonouders eten in Haaksbergen. Ja, minder romantisch, maar wel droog. Nou, geen volledig met de spreker eens, Linda. En er wordt ook nog voor je gekookt dan, ook altijd goed. Gerrit uit Almelo zegt, plan blijft gewoon staan hoor. We gaan met de fietsclub de Sallandse Heuvelreugen op. Regenjas, in de tas en gewoon doortrappen. De Twentenaar zeurt niet over wat water uit de lucht. Nee, zeuren mag doen we gewoon vrijdag weer, ook tijdens het hemelvaartweekend. Dus mocht je wat te klagen hebben over donderdag, kun je dat vrijdag met mij dumpen in de box. En dan gaan we natuurlijk lekker met z'n allen zeuren. Marieke uit Hengelo die stuurt nog. We hadden een barbecue gepland in de tuin met een stuk of 12 mensen. Dat gaat sowieso niet door zo. Nu maar een grote pan soep op het fornuis en binnen gezellig doen. Jammer, maar het is niet anders. Nou, je kunt het binnen ook heel gezellig maken, hoor. Ik bedoel, maak er een winterbarbecue van en zo. Zet je de kerels gewoon buiten. Nee, dan laat je die het vlees bakken en dan de dames lekker aan tafel met een wijntje. Misschien heb ik je nog op ideeën gebracht, Marieke. Dennis uit Oldenzaal die zegt, ik had kaartjes voor de middag op de kinderboerderij met de kids. Moet je daar kaartjes voor hebben? Nou ja, goed. Maar daar bewaren we, dat bewaren we voor een beter weekend. Nu gaan we naar het overdekte speelparadijs in Hengelo. Ja, de kinderen vinden het eigenlijk nog leuker. Dus wie ben ik om te klagen? Nou, ik denk niet dat je de enige bent. Ik denk dat er meer mensen naar een binnenverblijf gaan. Laat ik het zo noemen. Ik hoor ook al heel veel mensen die naar Bommelwereld gaan. Ik denk dat heel Twente straks in Bommelwereld rondloopt. Joke uit Bonnen die zegt, onze plannen zijn totaal omgegooid. We zouden een picknick doen bij het Lonneke Bergpark. Maar met die 45% kans op regen durven we dat niet aan. Gelukkig heeft mijn dochter een spelletjesmiddag georganiseerd. Dan maar binnen, ravotten. Ja, nou ja, goed. En mensen, we maken er gewoon een mooie dag van. En weet je wat het mooiste is? Ik ben er ook gewoon donderdag, kun je lekker de radio aanzetten. Zorg ik voor een beetje zonneschijn op de radio. Hey, het is Door de Middag, waar je naar luistert. Zometeen het streeknieuws. En ook Miss Montreal komt er nog aan met schuilen. Maar eerst Madonna, dit is Vogue.
1: Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

0: tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Bij ongelukken en bijna ongelukken rond spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Dat meldt spoorbeheerder ProRail, die een speciale campagne start. Ook bij de spoor...

0: restaurant Niels in de binnenstad van Almelo. Mulder wil het paviljoen nieuw leven inblazen en wil dat je er ook in de koude maanden kunt gaan zitten. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe zon, afgewisseld met een bui, en het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen en donderdag verlopen nat en koud, met temperaturen dan rond de 11 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

in Access, Original Sun bij Twente FM. Nou, en dan nu iets waar je toch wel een klein beetje warm van wordt. Zaterdag 16 mei is het weer zover in Ente. De Entense Motorclub houdt dan voor de 39e keer de Ente Run. Ja, 39 jaar, dat is geen traditie meer, maar dat is een soort van instelling geworden. Ja, wat is het idee? Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die stappen in een zijspan. Ja, zo'n ouderwets bakkie aan de zijkant van de motor. En dan rijd je samen door het prachtige Twentse landschap. 30 zijspannen, 25 verkeersregelaars en een stoet die je met een grote glimlach niet snel vergeet. Harry Wolters van de club legt het mooi uit. Mensen met een beperking hebben soms een klein wereldje. Ze kunnen niet zomaar overal naartoe en dan komt zo'n dag als een cadeautje. De route gaat om 10 uur 's ochtends van stad in Ente door de Dorpsstraat, het Twentse land in, richting Dancing Bruins en dan weer terug. Daarna een warme maaltijd, want dat hoort er ook bij. En 's middags naar de speelboerderij Dommertman. Ja, ik heb goed nieuws voor ze. Het blijft droog zaterdag. Het is wel koud, dus mocht je in die zijspan stappen, dan zou ik zeker een warme jas aan doen. Maar desalniettemin moet het een hele mooie dag worden. Dus zaterdag 16 mei, enter. Nou, mocht je het willen komen kijken, vinden ze leuk. En we vinden de kinderen ook leuk. En de mensen die meegaan in de zijspannen, dat er heel veel mensen aan de kant staan die ook even applaudisseren. He, dus mocht je nog niks te doen hebben, jas aan en eventjes richting Ente. Mocht je meer over willen weten, dan kun je dat terugvinden op onze website twentefm.nl. Zometeen, muziek van Snelle en Maan. Blijven slapen, maar eerst Sarah, dit is Hurt Me.

sneller en Maan blijven slapen. En zometeen is het weer 4:10. En je weet wat dat betekent als vaste luisteraar, mocht je het nog niet hebben gehoord. Zo rond 4:10 doen we altijd even een momentje van rust in Twente. Eventjes tot jezelf komen. Dat doen we met het item How Slow Can You Go. Ik ben dan altijd op zoek naar platen waar we even met z'n allen lekker rustig van kunnen worden. Dus even een beetje gas terug. Dus mocht je een mooie plaat weten met een leuk verhaal erbij, stuur hem dan even in via de app of de site. Of doe het even via mijn Instagram. Dat kan natuurlijk ook. @MarkVanDeRadio. En wie weet hoor je hem dan zometeen om 4:10.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is 1 graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Lars, ja, net of hij niet weg is geweest, hè? Nee, hij wordt zoveel gedraaid op de radio de laatste tijd. Maar goed, hij maakt ook hele leuke muziek. Hij heeft eventjes over Hemelvaart gesproken, want ja, Hemelvaart staat er voor de deur. En dat betekent een heerlijk lang weekend vol mooie dingen in eigen regio. Want geloof me, je hoeft echt niet heel ver te rijden voor een topdag uit. Hè? Begin bijvoorbeeld de dag gezellig met douwtrappen. Stap vroeg op de fiets, geniet van de frisse Twentse lucht in de weilanden. Die 's ochtends nog in de mist hangen. Een mooie traditie die al generaties lang leeft in onze streek. En ik heb goed nieuws voor de mensen die willen douwtrappen. In de ochtend blijft het toch droog. Rond het middaguur dan kunnen de buien ontstaan. En ja, wordt het iets minder gezellig op de straat. Om het maar even zo te zeggen. Dus mocht je vroeg willen fietsen, dan denk ik dat je nog droog overkomt. Ja, ben je van het avontuur? Ga dan naar het Douwtrapfeest in Deurningen. Daar is namelijk ook van alles te beleven. Roofvogeldemonstraties, kermisactiviteiten en een gezellige vlooienmarkt. Zeker een aanrader als je kinderen hebt. En in Enschede staat het Van Heekplein op Hemelvaart. Vol met springkussens, stormbanen en reuzenglijbanen. Ja, kinderen die kunnen daar helemaal losgaan terwijl jij lekker van een bakje koffie geniet op het plein. Je kunt nog droog zitten ook in de tent. En dat is toch helemaal mooi. Nou, of heb je liever natuurlijk cultuur? Dat kan ook. De Museumfabriek in Enschede of het Museum Buurtspoorweg in de Haaksbergen. Dat zijn natuurlijk ook mooie uitjes. Nou, bij die laatste stap je letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Want ja, op Hemelvaartsdag traditiegetrouw rijden daar de stoomtreinen. En deze Hemelvaart kun je ook een ritje maken in een nostalgische bus. Ja, dus er is genoeg te doen. Zomaar even een greep in wat er in Twente allemaal te doen is. Het is Door de Middag en we zijn aangekomen bij het laatste uurtje van deze Door de Middag alweer. En gaat lekker hatten. Oh, hou ervan. Over fietsen gesproken, ja. Je zult er denken, Mark, gaat toch heen met je nummer? Maar het blijft een lekker nummer. En ik denk, het is bijna Hemelvaart. Dus waarom ook niet? Skik en op fietsen.
1: Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op Twente.

Carol Emeralds bij Twente FM. Hey, zometeen is het tijd voor het momentje van rust. Dus laat maar komen. Laat me even weten met welke rustige plaat ik jou kan verblijden. Dan gaan we dat regelen. Zometeen tijd voor How Slow Can You Go? En ik leef je uit, zou ik zo zeggen. Wees creatief en doe er even een leuk verhaaltje bij en stuur dat dan even op via de site of via de app. En anders eventjes via de Instagram @Mark van de Radio.

0: Just for Fears. Shout bij Twente FM. En ja, het is er weer tijd voor. Kijk maar op de klok. 3:50. Dat betekent tijd voor How Slow Can You Go? Ik krijg nog een berichtje van Anne uit Tubbergen. Die stuurde gisteren namelijk voor haar 81-jarige moeder een verzoekje in. Met Wim Sonneveld zo heerlijk rustig. En daar wou ze nog even voor bedanken, want ze had niet verwacht dat we deze plaat zouden draaien op Twente FM. Nou ja, Wim Sonneveld is toch een soort van Nederlands erfgoed, toch? Dus ja, waarom zou je hem niet draaien? Nou goed, de plaat die vandaag eruit is gekozen komt van Ilse uit Rijzen. Ze zegt, ik haal mijn kinderen altijd op van school, zo rond 4:30. Ik woon vlak bij de school. De 10 minuten daarvoor, als het huis nog stil is, die zijn van mij. Vandaag met de regen op het raam. En ja, mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij. Dat raakt me elke keer weer, zegt ze. Nou, ik hoop dat het niet. Hier is het trouwens wel droog, moet ik zeggen. Dus dan zou het in Rijzen waarschijnlijk regenen. Zou zomaar kunnen. Maar hij is voor jou, ik zou zeggen, ramen dicht en stereo op 10. En meebleren maar.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze horecaondernemer Niels Mulder heeft paviljoen Het Lageveld overgenomen en start direct met de vernieuwing van de locatie. Het horecapunt bij de recreatieplas krijgt een opfrisbeurt en wordt gecombineerd met een nieuwe speeltuin. De ondernemer wil de plek het hele jaar aantrekkelijk maken voor bezoekers. De snelle aankoop biedt volgens de nieuwe eigenaar eindeloze kansen voor groei. Zorgfederatie Oldenzaal streeft naar de aanschaf van een nieuwe elektrische duofiets via een winactie van de ANWB. Na het eerdere succes van Tour du ZVO wil de organisatie bewoners opnieuw dagelijks fietsplezier bieden in de natuur. Vrijwilligers en familieleden begeleiden de ouderen tijdens deze fietstochten door de regio. Inwoners kunnen stemmen om de aankoop van dit voertuig mogelijk te maken. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school, maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijk aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen van 16 jaar die in Dinkeland woonde, woont 57% op zijn 28ste nog steeds hier of weer in deze gemeente. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het rustig weer. Zullen droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker. Bij matige westelijke wind wordt het zo'n 14 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen en problemen in het oosten van het land op de A12 om te beginnen. Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug bij Westervoort 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een wegafsluiting, de N36 Almelo-Omme, die is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Vriezenveen en Westerhaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Jamiroquai bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. Het klinkt als dinsdag, voelt als donderdag. Hè? Ja. Nog één dag werken en dan is het alweer weekend. Tenminste voor de meeste mensen. Hè. Er zijn ook gewoon mensen die gewoon door moeten werken in de zorg, noem het maar op. Hè, we hebben het er in de dag van al even over gehad. De mensen die in de zorg werken, die verdienen vandaag een extra pluim. Want het is namelijk de dag van de zorgverlening. De moderne...

Mooney en Dove bij Twente FM. Ja, ik weet niet of je van een potje padel houdt. En misschien dat je het al wel eens gedaan hebt in de oude Storkhallen in Hengelo. Ja, Sander Hofstede, Dylan Hurm en Johan van Dijk waren not amused toen ze onlangs hoorden dat op 1 januari 2027 hun padelhal in de voormalige Storkfabriek in Hengelo moet worden opgedoekt. Ja, ze wisten bij aanvang in 2024 dat die kans er was, maar stiekem hoopten ze op meer tijd om hun forse investering terug te verdienen. Nou, het is niet alleen maar slecht nieuws, er is ook goed nieuws. 50 meter verderop gaan ze namelijk een doorstart maken. De Hofstede, Hurm en Van Dijk werken als ondernemers en liefhebbers van een spelletje samen onder de bedrijfsnaam Playside. Nou, daarom waren ze ruim 2 jaar geleden dolblij dat ze een voormalige bedrijfszaal van Stork, toen nog de eigenaar van het complex, mochten huren. En verbouwen tot padelhal. Nou, meer hierover vind je op onze website 120.nl en waar de hal nou precies naartoe gaat en ja, hoe het nou allemaal verder gaat. Hey, het is door de middag, wij luisteren nog eventjes volhouden, bijna 4 uur. Lekkere muziek voor je onderweg, zometeen Shakira met Zoo. Maar eerst Post Malone, dit is

Shakira en Zoo bij Twente FM. En zo komen we alweer aan het einde van deze door de middag. Het is inmiddels bijna 4:05. Dat betekent dat de man die je zometeen naar huis brengt er wel helemaal klaar voor staat. Twente komt thuis met Jordy Goorman. Lekkere muziek voor onderweg in de auto. En natuurlijk het laatste nieuws uit Twente. Wat mij betreft, maak er een mooie avond van. En niet vergeten, morgen gaan we het weekend inluiden. Want dan is het alweer woensdag. Klinkt gek, het is woensdag, eigenlijk een beetje vrijdag. Maakt het niet uit. Morgen 1:00 spreken we elkaar weer. Dit is Robin Williams en Let Me In.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbikeverbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbikeverkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen het Grijshoort en Westervoort is de vertraging een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, de rechterrijstrook is dicht. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte 10 minuten vertraging. En verder is de N36 Almelo.

0: Ah, dit is lekker. Het is vandaag weliswaar niet heel erg warm. Sterker nog, met een stevige wind voelt het water koud aan. Zo'n 13 graden zijn we niet meer gewend natuurlijk, maar bouwsa, wat een lekkere zomerrit. Mijn Danik.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met 5 Star, de Sliders Touch bij de middagshow voor Twente voor je dinsdag. Vandaag is het 12 mei. Het is een beetje een wisselvallige dag met ook een vrij stevige wind. Het voelt frisjes aan. Maximum temperaturen vandaag zo rond de 11 graden. Gaat het met hemelvaart beter worden? Dat ga ik je straks beantwoorden, maar ik heb er een hard hoofd in.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag in het nieuws gisteravond een afscheid van wethouder Ten Brinke van Weerden. Hij vertrekt na een raadsperiode van 4 jaar. Dat vinden veel mensen jammer. Gisteren was de afscheidsreceptie. Verder kun je je afvragen, hoe zit het überhaupt met vertrouwen in de politiek? Vandaag cijfers. Het CBS heeft becijferd dat in ieder geval het vertrouwen in de landelijke politiek op een heel laag niveau zit. Maar er is ook positief nieuws, want het vertrouwen in de gemeentelijke politiek en ook in de Europese politiek lijkt weer te stijgen. Dus daar moeten we het straks maar eens over hebben. En dat geeft veel mensen hoofdbrekens. Wat doen de olie- en dus pompprijzen? Ze gaan omhoog, gaan weer omlaag, gaan weer omhoog. Verdienen pomphouders daar nou ook aan? Dat is de hamvraag. Gaan we het straks over hebben. Worden die er nou echt beter van of zijn die vooral slachtoffer? Dat en meer in de middagshow. Ook ander nieuws uit de regio. En natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je dinsdagmiddag. Ik heb straks Eva Max voor je. Mr. Mister en ook Alok onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag Hanson. Dit is Mbab.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij

0: zou toch gaan met Eva Max. Afgelopen jaar cancelde ze haar wereldtournee, stapte over naar een nieuw management en kondigde een nieuw album aan. Maar dat zit er nog steeds niet in. Don't Click Play zou het nieuwe album moeten zijn, maar volgens mij is dat er nog steeds niet. Zojuist hoorde je wel. Maybe You're the Problem.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: Nou, zou dat dan toch echt bij haarzelf liggen? Ja, ik heb geen idee. Ze heeft er in ieder geval de laatste tijd een beetje radiostilte toegedaan, zullen we maar zeggen. We horen vrij weinig meer van Eva Max. Zojuist ook nog de zingende jongetje met die lange blonde haren uit de jaren 90. Hanson en Mbop. Het was je lekkere track, je muzikale hart om de riemen voor je dinsdagmiddag. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Met vandaag nieuws over het vertrouwen in de politiek. Het zit op een dieptepunt, tenminste de landelijke politiek. Want uit cijfers van het CBS blijkt dat slechts 21,2% van de Nederlanders vertrouwen heeft in politici in het algemeen. Maar het dieptepunt is vooral te vinden in de Tweede Kamer. Namelijk 24,6% van de Nederlanders zei vorig jaar vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. Nou is er natuurlijk inmiddels een verkiezing geweest. We hebben een nieuwe coalitie. En misschien dat het wel anders is. Maar dit gaat dus over de coalitie die vorig jaar nog in het zadel zat. Het positieve nieuws is wel dat de gemeentelijke politiek, en daar hebben we dus ook hier in Twente best wel hard aan gewerkt, daar is het vertrouwen eigenlijk best hoog. Dat is namelijk het afgelopen jaar uitgekomen op 54,5% vertrouwen in de gemeenteraad. Ook hier in Twente. En dat is de afgelopen jaren eigenlijk gestaag opgelopen van zo'n 10 jaar geleden nog een dieptepunt van zo'n 34%. Daar inmiddels dus meer dan de helft van de inwoners van Twente zegt vertrouwen te hebben in de gemeenteraad. En ook het vertrouwen in de Europese politiek is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. De Europese politiek die zat op een 36%. En inmiddels zit ook de Europese politiek op meer dan de helft van de inwoners van Twente. Die zegt, nou, ik heb daar wel vertrouwen in wat daar gebeurt in Brussel. Nou, dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Er zit ook natuurlijk wat ruimte voor verbetering in. Dus de komende tijd zullen ze daar verder aan moeten werken. Ook blijkt uit deze cijfers dat jongeren vaker vertrouwen hebben in politieke instituties dan de ouderen. Ja. Ik hoor het ze zeggen af en toe, hè, dat er toch een groot aantal mensen, vooral op leeftijd, die het allemaal niet meer zo zien zitten. Ja, vroeger was alles beter. Dat dus inderdaad. Maar goed, op zich laten de cijfers dus gemiddeld genomen gezien wel een verbetering zien. En zien we dus dat het vertrouwen in ieder geval de afgelopen jaren is toegenomen. Straks hier, Twente FM Streeknieuws. Dit is Mister.

Larry Keep Deep Down op Twente FM. En daarvoor Mr. Mister en Kiri uit de jaren 80. Wat goed dat je luistert. Het is dinsdag, de laatste loodjes van je werkdag. Vandaag een wisselvallige dag. Vanochtend vooral een paar buien. Op dit moment af en toe kan er nog een spatje regen tussen zitten. Maar er staat ook een vrij stevige wind. En het wordt niet warmer dan 13 graden. Nou, langzaamaan richting dat hemelvaartweekend. Hoe ziet het weer eruit? Daarover straks meer. En ook het Twente FM streeknieuws gaat eraan komen. De update van de nieuwsredactie van 1 Twente hoor je zo meteen. Maar eerst tijd van deze nieuwe single van Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze horecaondernemer Niels Mulder heeft paviljoen Het Lageveld overgenomen en start direct met de vernieuwing van de locatie. Het horecapunt bij de recreatieplas krijgt een opfrisbeurt en wordt gecombineerd met een nieuwe speeltuin. De ondernemer wil de plek het hele jaar aantrekkelijk maken voor bezoekers. De snelle aankoop biedt volgens de nieuwe eigenaar eindeloze kansen voor groei. Zorgfederatie Oldenzaal streeft naar de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets via een winactie van de ANWB. Na het eerdere succes van Tour du ZVO wil de organisatie bewoners opnieuw dagelijks fietsplezier bieden in de natuur. Vrijwilligers en familieleden begeleiden de ouderen tijdens deze fietstochten door de regio. Inwoners kunnen stemmen om de aankoop van dit voertuig mogelijk te maken. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school, maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijk aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen van 16 jaar die in Dinkeland woonde, woont 57% op zijn 28ste nog steeds hier of weer in deze gemeente. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het rustig weer. Zullen droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker. Bij een matige westelijke wind wordt het zo'n 14 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging en problemen in het oosten van het land op de A12 om te beginnen. Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug bij Westervoort 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de wegafsluiting, de N36 Almelo-Omme, die is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Vriezenveen en Westerhaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

nieuwsredactie. Nieuws en achtergronden vind je op 120.nl. En ook online terug te vinden op twentefm.nl/luister. Nieuwe aflevering van Met Joop. Het wekelijkse programma met Joop Leeuwerink. Waarin die kunst en cultuur uit Twente met je meeneemt. En ook heel veel fijne muziek, waaronder ook oldies. En hij besteedt aandacht aan Moederdag afgelopen zondag natuurlijk. De dag om moeders extra in het zonnetje te zetten. Hij heeft er passende muziek bij gevonden. En ook een wekelijks gedicht van Johan Meekenkamp, zijn huisdichter. Wil je er meer over weten, dan check je twentefm.nl/luister. En dan ga je naar het programma.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met zojuist Janet Jackson en Escapade. Op een beetje onstuimige dinsdag, vind ik zelf. Er staat een vrij stevige wind, daardoor voelt het ook fris aan. Maximum temperaturen met af en toe ook wat ruimte voor de zon, zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht, dan kunnen er weer een paar buien vallen. De minimumtemperaturen die dalen niet heel veel. Het ligt zo rond de 6 graden. Morgen dan is het opnieuw een dag als vandaag met veel buien. En vooral in de middag dus ook regen. Het wordt dan maximaal 12 graden. En ook staat erbij een vrij stevige wind. Dan richting Hemelvaart lijkt het aan de wisselvallige kant te worden. Vooral op donderdag, de Hemelvaartsdag zelf, veel buien ingetekend. Van 8 mm wordt er verwacht aan regen. En ook staat er een stevige wind. Dus echt dauwtrappen. Ja, dat wordt goed aankleden met een regenpakje. Ja!

carrière. En dit is de grote hit van hem van dit moment, Fever Dream. Een paar weken geleden stond hij nog in een uitverkocht Ziggo Dome, waarin hij ook vertelde over zijn verleden. Daar gaat de muziek ook over, waarin hij dakloos was. Het allemaal niet zo best met hem ging. Maar inmiddels gaat het dus lekker en scoort hij dikke hits. Twente FM, het radio.

0: Twente FM nieuws.
1: Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 20 minuten door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelderdoom. Daar sta je zelfs een uur in de file nu. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging vanaf het Harde. Komt door slecht wegdek. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk is de vertraging 10 minuten. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur. Uitje.

0: De nodige buien, stevige wind en maximumtemperaturen van slechts 12 graden. En dat blijft helaas de komende dagen zo. Die buien moet je rekening mee houden.
1: Twente actueel.
0: Ja, het is wel zo dat het waterschap er erg blij mee is. Want de grondwaterstanden die lijken weer een beetje op de normale stand voor de tijd van het jaar te zitten. Hoewel de regen de afgelopen tijd nog niet echt afdoende is om echt die droogte van april een beetje te compenseren. Verder vanavond een raadsvergadering in Dinkeland.

Het vertrouwen in de landelijke politiek was het afgelopen jaar op het dieptepunt beland. 1 op de 5 mensen zei maar vertrouwen te hebben in landelijke politici. Terwijl de gemeentelijke politiek het eigenlijk stukken beter is gaan doen. De helft van de inwoners van Twente zegt vertrouwen te hebben in de gemeentelijke politiek. En dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van 10 jaar geleden. Want toen zat het nog op 1 op de 3 mensen. Dus je ziet maar, het is in ieder geval op gemeentelijk niveau de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat en ook andere onderwerpen gaan we het over hebben. Bijvoorbeeld pomphouders, verdienen die nou aan die hoge brandstofprijzen? Daarover straks meer. Dit is eerst muziek van de Jonas Brothers.

This is the last time van King. Dat denk ik ook weer heel vaak als het gaat over die onderhandelingen in Iran, die dan weer tot gevolg hebben dat de olieprijzen dalen of stijgen. Wat een kermis is dat, zeg. En wat ik het is natuurlijk sowieso voor de mensen daar in Iran is het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Maar ik snap ook die speculaties met die prijzen aan de pomp niet. Hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat, ondanks dat het productieproces min of meer hetzelfde is, dat er dan toch een soort enorme fluctuatie in die prijzen zitten? Dat merken we ook behoorlijk aan de pomp. Inmiddels betaal je bij de gemiddelde pomp in Twente zo'n €2,50 voor een litertje. Vooral de diesel, hè, dat gaat echt helemaal nergens meer over. Nou ja, je kan inmiddels in Duitsland tanken. Daar zijn de prijzen behoorlijk gedaald. Zag ik ook gisteren weer toen ik er even doorheen reed. Maar goed, dat is natuurlijk nog steeds wel een behoorlijk hogere prijs dan we een paar weken geleden nog betaalden. En dan zou je zeggen, verdien je daar aan de pomp ook wat aan, zeg maar. Is een pomphouder daar nou blij mee? Nou, zeker niet, want die heeft daar niet zozeer belang bij. Daar blijven de marges min of meer hetzelfde. Het grote geld wordt vooral verdiend bij de olieproducenten en raffinaderijen. Het is niet aannemelijk dat de kosten van olieproductie in dezelfde mate zijn gestegen als de prijzen, zegt ook de autoriteit Consument en Markt. En dat betekent dat de olieproducenten meer geld zijn gaan verdienen aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Dat is ook lekker. Ook bij bedrijven die olie verwerken tot bijvoorbeeld benzine en diesel zijn de winstmarges groter. Onlangs werd ook al bekend dat de winst van Shell verdubbelde. En veel olieproducenten die spinnen eigenlijk garen bij deze onrust, zou je bijna willen zeggen. Ja, nou, ik zou me niks verbazen dat iemand als Donald Trump in ieder geval dikke aandelen in de olieindustrie heeft. Als hij zelf al niet wat olieveldjes heeft zo her en der. En dat geldt natuurlijk ook voor grootmachten als Rusland. Poetin zal ook niet ongelukkig zijn met die hoge olieprijzen, zullen we maar zeggen. Dus ja, of we hier erg verbeterd van worden, kun je je afvragen. En ook in Twente natuurlijk grote uitdagingen voor pomphouders. Want hier in de grensregio gaan steeds meer mensen in Duitsland tanken. En dat betekent gewoon een inkomstenderving voor de pomphouders in

die clip met die naakte mensen. Misschien kun je die nog herinneren in de jaren 90 van The Beloved. Let's Come Together in Sweet Harmony. Het was een bescheiden hitje destijds, maar wel leuk om weer eens een keer te draaien. En Mariah Carey hoorde je ook nog, was ook jaren 90. Fantasy bij de middagshow. Ja, je zou het haast vergeten, het Nederland boycott het Eurovisie Songfestival dit jaar. Althans, AfroTros doet dat. We doen dit jaar niet mee, maar vanavond is de eerste halve finale. En die wordt ook wel uitgezonden. En er is ook veel aandacht voor op televisie. Dus je zou hem kunnen kijken, maar in dit geval dus...

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze horecaondernemer Niels Mulder heeft paviljoen Het Lageveld overgenomen en start direct met de vernieuwing van de locatie. Het horecapunt bij de recreatieplas krijgt een opfrisbeurt en wordt gecombineerd met een nieuwe speeltuin. De ondernemer wil de plek het hele jaar aantrekkelijk maken voor bezoekers. De snelle aankoop biedt volgens de nieuwe eigenaar eindeloze kansen voor groei. Zorgfederatie Oldenzaal streeft naar de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets via een winactie van de ANWB. Na het eerdere succes van Tour du ZVO wil de organisatie bewoners opnieuw dagelijks fietsplezier bieden in de natuur. Vrijwilligers en familieleden begeleiden de ouderen tijdens deze fietstochten door de regio. Inwoners kunnen stemmen om de aankoop van dit voertuig mogelijk te maken. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school, maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijk aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen van 16 jaar die in Dinkeland woonde, woont 57% op zijn 28ste nog steeds hier of weer in deze gemeente. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het rustig weer. Zullen droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker. Bij matige westelijke wind wordt het zo'n 14 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat bij elkaar zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knapend Grijshoort en Westervoort is de vertraging 20 minuten. Er wordt er aan de weg gewerkt aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Knooppunt Velperbroek is de vertraging zelfs een uur. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg 1 kwartier vertraging. En op de N36 Omme-Almelo tussen Marienberg en Vriezenveen ook 1 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Huey Lewis in de nieuws. Ik heb nog altijd medelijden met Huey Lewis zelf, want die is namelijk zijn gehoor verloren. Dat lijkt me een van de ergste dingen die je als muzikant kan overkomen.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Zojuist Heart & Soul en ook nog op Twente FM Scouting for Girls. En This Ain't a Love Song bij Twente FM met Twente komt thuis tot 7 uur vanavond. Het is wisselvallig ook de komende dagen richting Hemelvaart. Zul je in ieder geval je regencapeje nodig hebben als je gaat douwtrappen. En echt heel warm gaat het ook niet worden met temperaturen van maximaal 13 graden. Kan het niet mooier maken. Gisteren zijn de werkzaamheden begonnen aan het volgende deel van de Zuiderspoorbeek. Dat is eigenlijk het opnieuw zichtbaar maken van de beek die vroeger langs de Westerval lag. Hè, de ontsluitingsweg van Enschede. Als je Enschede inrijdt vanaf de A35, dan kom je daar langs. We hebben ze een paar jaar geleden al een stukje van die beek aangelegd. En daar zijn deel 2 van de werkzaamheden begonnen. Die gaan voor de aansluiting met het Volkspark daar. De bedoeling is in ieder geval dat het stuk tussen de Haaksbergerstraat en de Blekerstraat... dat is al klaar. De nieuwe fase gaan tot de ingang van het Volkspark... en duren naar verwachting tot eind november van dit jaar. En daardoor heb je misschien wat overlast bij die kruising daar... waar de Westerval op de Singel uitkomt. Hè? Moet je even rekening houden in ieder geval. Ja, je kan via de andere kant eromheen natuurlijk. En vanavond ook een vergadering in Dinkelland wordt vergaderd. De raadsvergadering, de commissievergadering van de Raadscommissie Omgeving en Economie en Sociaal Domein en Bestuur die komen bijeen. Daar worden onderwerpen voorbereid voor de definitieve besluitvorming. Vanavond buigen ze zich onder andere over het vervangen van de audiovisuele apparatuur in de raadzaal. Dat is niet onbelangrijk. Ook de eerste contouren van de begroting voor het vuurwerkbeleid. De burgemeester wil graag in gesprek met de raad om de stand van zaken betreffende de regelgeving te schetsen. En die vergadering is eventueel, als je wilt, ook live te volgen via de website van de gemeente Dinkeland. Straks hier op de radio, de Black Eyed Peas. En ook nog een suggestie voor Jenny Burton met Bad Habits. Maar eerst even wegzwijmelen met de nieuwe single van Bruno Mars. En Risk It All van zijn nieuwe album The Romantics. Nou, romantisch en zoetsappig is het zeker. Maar ja, als iemand ermee wegkomt, zeg ik altijd, dan is het Bruno Mars. Want wat een prachtige ballad is het geworden.

The Black Eyed Peas en Don't Lie. Vind ik een goed advies trouwens. Zouden wat wereldleiders misschien ook gewoon een voorbeeld aan kunnen nemen. Onderweg naar je dinsdagavond. Dit is Twente FM. Wat goed dat je luistert. Jenny Burton werd aangevraagd via de mail. Bad Habit.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. Op de A325 Nijmegen knooppunt Velperbroek heb je nu de meeste vertraging, namelijk ruim een uur tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug. En op de N36 Ommen-Almelo tussen Mariënberg en Vriezenveen ook ruim een uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: lekker dansbaar, zou je erover kunnen zeggen. Another in 54 Ultra en Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, ik ben altijd in voor een praatje hoor, bij de middagshow. Dus van harte welkom. Fijn dat je luistert. Welkom ook in je dinsdagavond. Het is inmiddels 10 minuten over 6. Vandaag is het 12 mei. Het is een uitermate wisselvallige dag geweest met veel wind. En ook vanavond en vandaag moet je rekening houden met de nodige buien, neerslag. En de komende dagen ook wisselvallig.
1: Twente actueel.
0: Nou ja, het waterschap zal er in ieder geval blij mee zijn. Want de regenval op dit moment is broodnodig na een uitermate droge aprilmaand. Het is goed groeiweer, zullen we maar zeggen. Je ziet het gras ook gewoon groeien. Mijn grasmaaier draait ook overuren, kan ik je zeggen. Ja, dat krijg je er dan automatisch bij, zullen we maar zeggen. Met verder vandaag cijfers over het vertrouwen in de politiek. Uit cijfers blijkt dat het vertrouwen in de gemeenteraad en de gemeentelijke politiek de afgelopen jaren behoorlijk is gestegen. Naar 10 jaar geleden nog maar 1 op de 3 mensen. Inmiddels zegt 1 op de 2 Twentenaren vertrouwen ze hebben in de lokale politiek. Dus dat is een behoorlijke stijging. Aan de andere kant zien we dat het vertrouwen in de landelijke politiek op een dieptepunt is. 1 op de 5 Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in landelijke politici. Nou, dat is in ieder geval een aandachtspuntje. Nou, zijn het wel cijfers over 2025. Dus dat betekent dat daar nog het kabinet Schoof zat. De vraag is natuurlijk wat het kabinet Jetten dan daar gaat doen. Daarover zullen de cijfers van dit jaar dan duidelijkheid moeten geven. Dus dat en meer en ook andere onderwerpen. Natuurlijk ook FC Twente. Een belangrijke fase komend weekend. De slotapotheose van het eredivisie seizoen. Wat zit erin daar?

Davina Michel met I Won't Let Go. En ook nog Prince hier met The Sign of the Times bij de middagshow voor Twente. Het is alweer dinsdagavond, we hebben het weer gered. De tweede werkdag van de week, maar het is een kort werkweekje natuurlijk. Want donderdag is het hemelvaart, dus dat betekent in ieder geval dat je waarschijnlijk nu halverwege je werkweek bent, toch? Gisteren een dagje, vandaag, morgen nog eentje en dan is het alweer weekend. Tenminste, als je de vrijdag ook als brugdag natuurlijk hebt, hè. Dat is ook een beetje de vraag, dat geldt ook weer niet voor iedereen. Nou ja, hoe dan ook. Komend weekend de apotheose van de Eredivisie. Met voor Twente denk ik hele dubbele gevoelens. Want eerder werd al bekend dat Heracles volgend seizoen uitkomt in de keukenkampioen. Dus een niveautje omlaag gaat. Die degradeerde. Roemloos eigenlijk. Terwijl FC Twente eigenlijk aan een heel sterk seizoen bezig is. Op dit moment staan ze plek 3 in de Eredivisie. Maar daar kan nog van alles gebeuren, zou een bekend quizmaster gezegd hebben. Want ja, de scenario's zijn legio. En het is best een zware dobber. Plek 3 geeft in ieder geval kans op de voorrondes van de Champions League. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor Twente. Daarmee ook weer wat euro's naar Twente halen. Maar ja, komen ze op dat niveau wel uit. Dat moet komend weekend in de kraker tegen PSV gaan blijken. Want dan moet Twente het gaan opnemen tegen de landskampioen. Die eigenlijk bijna alle wedstrijden het afgelopen seizoen wist te winnen. En als Twente dan wint, dan zijn ze dus verzekerd van plek 3. Maar ja, bij verlies, dan zijn ze weer afhankelijk van allerlei andere resultaten. Want concurrenten Ajax en NEC die maken ook nog kans op plek 3. En het kan dus ook maar zo zijn dat Twente bij, als alle kaarten verkeerd liggen, zeg maar, uitkomt in de nacompetitie om alsnog kans te maken op een Europees ticket. Dus dat gaat heel spannend worden in de wedstrijd komend weekend tegen PSV. Nou, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. We zullen natuurlijk met z'n allen duimen.

Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Maar het mag wel, zou ik er dan achteraan zeggen. Maar goed, ik heb geen idee waar dit over ging. Maar in ieder geval dus, laten we het positieve er maar even uit proberen te halen. Welkom bij Twente FM. Straks hier hoor je onder andere het Strijknieuws, een update van onze nieuwsredactie. Eerst tijd voor de nieuwe single van Teddy Swims. Hij is terug van weg geweest. Mr. Know It All.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 16 mei houdt de Enterse Motorclub de 39e editie van de Enterrun. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken een rit door de regio in een zijspan. Zijspanrijders uit het hele land komen naar Enten om de deelnemers een bijzondere dag te bezorgen. Het evenement richt zich al 30 jaar op inwoners van Enter en directe omgeving. Het besturen van een zijspan vergt een specifieke rijderstechniek. De gemeente Wierden nam maandag 11 mei officieel afscheid van wethouder Gert-Jan ten Brinke. Na 4 jaar stopt hij vanwege de druk op zijn gezin. Burgemeester Nick Hubers prees hem als een betrokken bestuurder met een hart voor de Wierdense gemeenschap. Ten Brinke zette zich sterk in voor woningbouw en grondbeleid. Wierden groeide onder zijn leiding uit tot kampioen woningbouw van de provincie Overijssel. De padelhal van Playside in de voormalige Storkfabriek in Hengelo moet per 1 januari 2027 de deuren sluiten. De ondernemers wisten bij aanvang in 2024 dat dit mogelijk was, maar hoopten op meer tijd. Er is goed nieuws. 50 meter verderop maken zij een doorstart in een andere fabriekshal. Padel blijft een groeiende sport. Hengelo krijgt er bovendien een tweede padellocatie bij aan de Vosboerweg. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond zijn er veel wolken en gaat het vanuit het westen regenen. Komende nacht trekt een gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het droger. Bij een matige west- tot zuidwestenwind koelt het af naar 6 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend en ook 's middags gaan er buien vallen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens veroorzaken de werkzaamheden aan de IJsselbrug een lange file tussen Knap het Grijshoord en Westervoort. De vertraging is 20 minuten. Daar is daar ook een rijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ruim 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En een uur oponthoud op de A325 van Nijmegen naar Knap het Velperbroek tussen Elst en Knap het Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het weekendmagazine waarin we aandacht besteden aan alles wat er zoal speelt. In de nieuwe aflevering onder andere aandacht voor Kinderboerderij Noord. De muziekdagen in de koepel op de Kuipersdijk. En ook allerlei muziektips en cultuur in de nieuwe aflevering van Weekend Enschede. En die vind je dan weer op onze website 120.nl/luister of 120fm.nl/luister. Onderweg Capital Cities, naar deze van Loreen. Is It Love in het kader van het Songfestival.

Capital Cities, Safe and Sound. Dat was een hele dikke hit van alweer een jaar of 15 geleden, denk ik, als ik het goed heb. Met vandaag een uitermate wisselvallige dinsdag. Met ook vanavond en vannacht de nodige buien. En de minimumtemperaturen die liggen zo rond de 6 graden. Dus nou, morgen in de ochtend in eerste instantie wat ruimte voor de zon. Maar later neemt de bewolking toe. En gaan eruit ook buien vallen. Met opnieuw een vrij stevige wind wordt het morgen maximaal 12 graden. Dan Hemelvaartsdag, dan is het overwegend bewolkt. Ook dan de nodige buien en niet veel warmer dan 11 graden. Dus echt dauwtrapweer is het alleen maar als je een goed regenpak aantrekt. De dagen daarna lijkt het ietsje droger te worden, maar de temperaturen blijven de lage kant voor de tijd van het jaar met 13 tot maximaal 15 graden. Kortom, wisselvallig weer met lagere temperaturen.

Het is de nieuwe single van Sam Fender. Hij zocht de samenwerking met Olivia Dean, Rain Me In bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. We zitten er alweer richting 7. En dat betekent zo meteen na 7 de tijd voor de man van de dinsdagavond. Peter Grob is je host bij de Twente FM avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de 4e actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
12: Steek aan, Peter. Steek aan.

Meestal hoor je de studioversie, maar deze live uitvoering is voor mij de enige echte. Deze U2 en I Will Follow. Wow. Fijn om te beginnen hier bij Twente FM op deze dinsdagavond. Welkom in je avond. Doe je dinsdag en dan doen wij de dingen met je mee. Dat vinden we fijn. Ik neem je mee tot 9 uur vanavond met de avonddienst. En onder andere gaan we nog even een blik werpen op het weer. Het is koud buiten. 10 graden op dit moment en het voelt aan als 5. Ja. Zegt de thermometertje bij ons boven de mast. Dus, Ik ben net naar de studio heen gefietst. Ik had de handschoentjes aan en een mutje op, hoor.

0: worden met betrekking tot de Hemelvaartsdag. En de dag daarna, dus heel veel ATV-dagen natuurlijk die erachteraan komen. En we gaan nog een mooie deun draaien uit de onmenige 999... met een minuut of 20, nummer 119 is aan de beurt. En ik geef jou vast een paar aanwijzingen. Het is een volkszanger in Nederland. En het was het is een groot deel geweest in 2024. En dat kwam allemaal omdat het plaatje viraal ging op TikTok. Dus kun je vast over nadenken. Welkom.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit zijn Suzanne en Freek. Halverwege.

Robin Schulz op de radio. En Young Right Now in avondist. En een onmerkelijk ongeval vandaag in Oldenzaal op de Essenlaan. Daar is een automobilist uit de bug gevlogen. En de bestuurder die reed daarbij een lantaarnpaal uit de grond. Waarna het voertuig op de kop tot stilstand kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Eén persoon raakte gewond en is door het ambulancepersoneel gecontroleerd. En door het ongeval raakte de weg tijdelijk gedeeltelijk geblokkeerd. Nou, het bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept. En dat is dus wat er vandaag allemaal gebeurde. Dus daar op de Essenlaan al daar. Nou, even kijken naar buiten toe dan. Daar is op dit moment toch wel redelijk fris. Ik had een mutsje op, moet ik zeggen, op de fiets. Gevoelstemperatuur 5 graden. En de temperatuur op dit moment is een graad of 9. We zitten in de ijsheiligen. Die lopen van 11 tot en met 15 mei. Nou, wat zijn de ijsheiligen? Dat zijn de laatste dagen wanneer er nog nachtvorst voor kan komen. Nou, daar waren we toch afgelopen nacht redelijk dichtbij met 5 graden. Tenminste, bij mij op de thermometer thuis.

achteraan komt. Nou, morgen. Morgen. Nou, laten we even kijken, beginnen met vanavond. Vanavond blijft het nog even droog tot een uur of 1 s'nachts. Dan krijgen we wat gespetter hier in Twente. Dan morgen vroeg rolt de spits. Dan gaat het weer regenen. Dan hebben we een graad of 7. Morgen krijgen we een middagtemperatuur van 12 graden. En morgen na de middag dan kunnen er ook weer regenbuitjes vallen hier in Twente. Daarmee moet je doen. Zuidwestenwind redelijk krachtig. Krachtig 3 hier in de regio. Dus nou, typisch voorjaarsweer wat je niet hebben wil. Kijken we verder vooruit naar donderdag. Dan wordt het niet zo heel veel anders. We hebben nog steeds kans op een bui en een middagtemperatuur van 12 graden. Dus handschoentjes mee denk ik op de fiets. Vrijdag van hetzelfde laken in pak. Wordt het dan in het weekend beter? Ja, zondag 15 graden. Dat is de maximum temperatuur die we op dit moment gepresenteerd krijgen. Van de weergoden en daarmee moeten we doen. Oké. Nou, ik zou zeggen, vermaak je ermee? We hadden wat beter weer verwacht en ook misschien wel gehoopt te hebben, hè? Met die vrije dagen. Nou, straks nog even een mooi liedje draaien uit de Omeunige 999. De lijst die we gedraaid hebben samen met je tussen kerst en oud en nieuw. Je mocht 10 plaatjes invoeren op onze site. En daar konden we een mooie lijst van maken, ja. Onder 19 betreft een volkszanger. En de definitieve doorbraak was deze hit voor hem. En hij kreeg een diamanten plaat hiervoor op 7 januari door René Vroger uitgereikt. En de diamanten plaat, dat is toch wel iets bijzonders. Dus het is een grote hit geweest. En even tot hier maakte er een persiflage op. En die heette Getrut in de trein. Misschien dat er een lampje gaat branden. We gaan straks draaien onder andere naar deze plaat van Novastar en Wong.

0: was even de oude discobollen aan het zoeken hier zomaar. Een kleine verbouwing in de studio, maar die is weg. Kom nog maar terug, halve punten. Oké, dat is wel jammer trouwens. De eerste editie van Hemelfeest in Geesteren is afgelast vanwege de weersomstandigheden. De organisatie heeft besloten het evenement op donderdag 14 mei te verplaatsen naar de zaal van Café Zaal Kotting. En optredens van artiesten en de geplande activiteiten voor de jeugd die blijven behouden. Goed, vorige week vrijdag zijn ze vol goede moed begonnen met het opbouwen van de trein. En ja, weer het werkt niet mee. Dat is toch ook wel jammer, toch?
1: De Onmenige 999.
0: Ja, de Onmenige 999, laten we het daar maar eens over hebben. Even iets positiefs. Ja, tuurlijk. Beetje positief, zeg maar, het weekend in kijken. Kerst en Oud en Nieuw. Toen hadden we een mooie hitlijst op de zender. De Onmenige 999. Daar hebben we je gevraagd om 10 plaatjes, 10 favoriete deuntjes in te leveren. Mooie liedjes. Dat is gelukt. We hebben een hele mooie lijst kunnen maken. En die hebben we ook afgedraaid tussen Kerst en Oud en Nieuw. En nou, dinsdagavond pakken we er altijd eentje uit. Vandaag is het nummer 119. We gaan even kijken wat er allemaal omheen stond. Who Wants to Live Forever van Queen op 124. Holla de Rosie van AC/DC op 123. Ik kom weer thuis van Albi Kroeze. Ook altijd zo'n graag geziene gast in de lijst op 122. En Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Die hebben ook een mooie nieuwe plaat uit op dit moment in de Star City. Dat is ook fijn. Nou, dan terug in de tijd van Yves Berendsen. Die vinden we dan op die 119. Dat was voor hem een groot hit in 2024. Omdat hij viraal ging op TikTok. Het was zijn definitieve doorbraak van Yves. En hij kreeg hiervoor ook de diamantenplaat in 2025. Namelijk op 7 januari door René Vroger uitgereikt. Dan heb je toch wel wat. En even tot hier, het tv-programma maakt er een mooie persiflage van. En die heette Getruts in de trein. Ja. Yves Berendsen op 119 in de Onmenige 999.
1: 119.

0: had het toen niet kunnen bevroeden toen hij het nummer schreef samen met twee andere mensen. Een superstart voor zijn carrière. Deze Yves Beertsen en Terug in de Tijd uit Onmunnige 999. 119 straks, Bryan Adams.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 16 mei houdt de Enterse Motorclub de 39e editie van de Enterrun. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken een rit door de regio in een zijspan. Zijspanrijders uit het hele land komen naar Enten om de deelnemers een bijzondere dag te bezorgen. Het evenement richt zich al 30 jaar op inwoners van Enter en directe omgeving. Het besturen van een zijspan vergt een specifieke rijderstechniek. De gemeente Wierden nam maandag 11 mei officieel afscheid van wethouder Gert-Jan ten Brinke. Na 4 jaar stopt hij vanwege de druk op zijn gezin. Burgemeester Nick Hubers prees hem als een betrokken bestuurder met een hart voor de Wierdense gemeenschap. Ten Brinke zette zich sterk in voor woningbouw en grondbeleid. Wierden groeide onder zijn leiding uit tot kampioen woningbouw van de provincie Overijssel. De padelhal van Playside in de voormalige Storkfabriek in Hengelo moet per 1 januari 2027 de deuren sluiten. De ondernemers wisten bij aanvang in 2024 dat dit mogelijk was, maar hoopten op meer tijd. Er is goed nieuws. 50 meter verderop maken zij een doorstart in een andere fabriekshal. Padel blijft een groeiende sport. Hengelo krijgt er bovendien een tweede padellocatie bij aan de Vosboerweg. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond zijn er veel wolken en gaat het vanuit het westen regenen. Komende nacht trekt een gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het droger. Bij een matige west- tot zuidwestenwind koelt het af naar 6 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend en ook 's middags gaan er buien vallen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Bryan Adams op de zenders van Twente FM. Can't stop this thing we started. Voor mij komt het van Waking Up the Neighbors. Daar staat iemand zo op met zijn trompet te schreeuwen. Goed zo. Oké, dus zoveel over 7:30. Hemelvaart staat voor de deur. Tenminste, de Hemelvaartsdag. En natuurlijk ook ATV. En de politie komt dan altijd even in de lucht. Want wie met Hemelvaart even de deur gaat, misschien ga je er wel even een lang weekendje van maken. Dan is het goed om alles goed af te sluiten volgens de Hermandad. Want veel mensen maken er een lang weekendje van. En het risico van inbraak, dat ligt dan extra op de loer. Want heel veel mensen met een kwade bedoeling, zeg maar, die weten dat er minder bewoning is en ook minder controle. En naast deugdelijk hang- en sluitwerk adviseert de politie ook om verlichting op een tijdschakelaar te gebruiken. En zo lijkt het huis altijd bewoond. En ziet u in de buurt iets verdacht? U kunt altijd bellen met 112, zo benadrukt de politie. Dus mocht je wat zien wat niet in de haak is, altijd even melden. Nou, wat ook nog te melden valt, is straks Nanne Drosten. Die hebben straks nog even een uitzending. De bibliotheek, Kaliber, kunstenschool, koren, bandjes, de muziekvereniging, Tof Onderwijs en scholengemeenschaps in Canisius. Die zetten zich in voor de week van de gemeente Tubbergen.

0: deze combinatie is een mooie hit van nog een keer. Vanessa Carlton en The Counting Crows. The Big Yellow Taxi. Het origineel komt ergens uit de jaren 70, 1970 voor mij zelfs. En Joni Mitchell die schreef het. Dus daar komt het weg. En ja, dat is trouwens ook een mooie uitvoering. Maar het klinkt heel anders. Oké, dat geheel terzijde. Nog nieuws over het pand van de voormalige bioscoop aan de Beekstraat in Hengelo. Die blijft voorlopig leegstaan. Dat ding staat al langer leeg. De gemeente Hengelo, die eigenaar is van het pand, kan geen geschikte partij vinden om een doorstart te maken met de bioscoop. En dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Meer erover bij ons op de site 120.nl. 7:15. We gaan naar Tubbergen. Want Tubbergen toont talent. De bibliotheek, Kaliber, kunstenschool, koren, bandjes, de muziekverenigingen. Iedereen doet om mee, onder andere ook het TOF onderwijs en de scholengemeenschap Sint Canisius. Die gaan er wat moois van proberen te maken, toch? Nanne Drosten, waar zijn jullie precies mee bezig geweest?
1: Ja, we zijn dit jaar heel erg bezig geweest, met name om ook als werkgroep zeg maar meer zichtbaar te worden in de hele gemeente Tubbergen. Zodat we gewoon toch wat meer bekendheid krijgen en ook meer kunstenaars over de streep kunnen trekken en meer mensen kunnen inspireren met allerlei expressieve uitingsvormen. Voor de Tubbergenaren zelf, zeg maar. Dat we gewoon kunst en kunstzinnig talent en allerlei andere expressieve uitingsvormen gewoon meer zichtbaar maken. En ik merk zelf, nu ik hiermee bezig ben, zeg maar, dat er eigenlijk best heel veel talent is. En op heel veel gebieden wat gedaan wordt op kunstzinnig talent. Op welk niveau dan ook, zeg maar. Maar dat het gewoon ook niet altijd heel erg zichtbaar is. En we merken gewoon bijvoorbeeld met de tentoonstelling die we dan nu gaan houden in het gemeentehuis, dat er gewoon best heel veel animo is van mensen die het heel leuk vinden om een keer hun werk tentoon te stellen. Weet je, het zijn allemaal hobbyisten, zeg maar, die op een zolderkamer of een klein werkateliertje in de schuur toch hele mooie dingen maken, maar die eigenlijk niet gezien worden. En ja, je verbaast je soms ook over mensen die je misschien best goed kent en waar je van je helemaal niet weet dat ze dat talent hebben en dat ze hele leuke dingen maken. En dat is ook een beetje het doel van de tentoonstelling en ook van de kunst kijken in de etalageroute. Maar ook bijvoorbeeld op repetities die we gaan organiseren samen met de plaatselijke koren. De Big Band doet een open repetitie. Er zijn open huizen van een aantal ateliers. Ook open huis van een aantal handwerkgroepen. Want ja, ook zij maken natuurlijk met hun, misschien dat je dat huisvlijt moet noemen, maar ook gewoon hele mooie dingen. En ik doe het ze niet na. Het gebeurt in het gemeentehuis. Daar is de tentoonstelling 2 weken lang zichtbaar vanaf 28 mei. En dan die week daarna zijn er echt overal open huizen, open repetities. Zodat ook gewoon mensen eens een keer rustig kunnen gaan kijken en zich kunnen afvragen van, goh, misschien is dit iets voor mij.
2: Dit is de Twente FM Avonddienst met Peter Groen.

0: Hij flikte toch al elke keer weer die dope op om zo'n mooi nummer uit te brengen. Welcome to the Outcast Town. Hey.
1: Hey Peter.
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Best wel goed, moet ik zeggen. Het was best wel gestrest de laatste dagen. Fijn dat je het ook aan me vraagt, zeg maar. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat en dat het een beetje oké is. Zo niet, dan hoop ik dat het weer oké wordt. Maar ik had de laatste paar dagen een beetje stress. En dat had te maken met nieuwe dingen. Nieuwe dingen. Eén nieuw ding was een nieuwe auto. Een elektrische. Daaraan direct gekoppeld een nieuwe telefoon. Dat gaat allemaal via mijn werkgever. Maar dan ben ik helemaal van het padje af. Dat ding, dat moeten we helemaal... Ik was zo gehecht aan mijn oude Skoda Octavia. En nu moest ik dan elektrisch. Ik heb inmiddels al een innige relatie met laadpalen ontwikkeld. Ik moet zeggen, dat gaf ook wel een beetje stress. Maar ik begin er een klein beetje aan te wennen. Aan het elektrische rijden. Ik maak best wel afstanden. Het lukt best wel. Het is best wel goed. En een groen idee. Maar je krijgt er ook een nieuwe telefoon bij. En je weet het... Je kunt het zo in één keer overzetten van iPhone naar iPhone. In dit geval was het dan. En dan zeggen ze, ja hoor, hij doet het. Ga maar proberen. Ik was vandaag op het werk. De helft van de telefoonnummer staat er niet in. De mail werkte nog niet. Het was één groot feest. Dus het was vandaag best wel een beetje gestrest. En ben je overprikkeld. Want dat is namelijk een beetje een dingetje tegenwoordig. Het overprikkelen. Want mensen zijn heel veel overprikkeld, zeggen ze. En het moet dan ontprikkelen. Maar is overprikkeling hetzelfde als stress? Nou, in de vlogen tijden was het al bekend dat langdurige stress een burn-out of instorten kon veroorzaken. En het verschil met toen en nu is namelijk dat je enorme hoeveelheden data moet verwerken. Dingen die snelle filmpjes en dergelijke. En daarvan raak je overprikkeld. En dan zeggen mensen, ja... Moet ik dan gaan ontprikkelen? Dus helemaal niks gaan doen om mijn brein een beetje te resetten? Nou, dat is niet de bedoeling. Dat is geen goed idee. Dan wordt het nog veel gekker van. Je kunt beter gaan tuinieren of iets dergelijks. Of een eindje gaan fietsen. Een van de redenen dat ik hier alleen naar de studio heen fiets. Kan ik mijn hoofd even leeg fietsen van alle rommel van vandaag. Om een beetje opgetogen op de radio te komen. Dus. Misschien een tip voor jou als je een klein beetje overprikkeld bent. Om even de tuin niet te duiken of zo. Doe wat leuks. Dat is eigenlijk het devies.

0: krijg op de app meteen de verzoek of ik een keer de lange versie wil draaien. Ja, die is er ook. Doen we nog een keertje. Donna Summer, I Feel Love. Muziek waar je gelukkig van wordt. Ook dit soort leuke oude meuk, zeg maar. Dat toch wel weer een positieve arbeidsvitamine geeft. Mocht je aan het werk zijn, dan een beunhaas of iets dergelijks. Goed, straks het nieuws van 8 uur. Vergeet geen koffie te zetten. En dan ga ik straks starten met Rapid Eye Movement en The One I Love.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doos dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
2: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via Lutscher.

0: makkelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie. Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.
6: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive.

The One I Love. Dat was een van de mooiste nummers van R.E.M. vind ik zelf ook. Mag je zelf anders over oordelen, vind ik allemaal prima. Leuk dat je erbij bent. Dit is de avonddinsdag tot 9 uur. En we zijn begonnen aan het Eurovisie Songfestival. Hè. Vanavond gaat het beginnen om

geweest. Maar het is toch anders dan anders. Hè? Dat je er naar kijkt. Iets minder spannend ook. En we hebben ook geen liedje gehad of iets dergelijks. Altijd wel een heel gedoe als Nederland meedoet met het liedje. En wat vinden wij ervan? En hij en zij. Ik vind

Dupree. Die grijpt naast de wedstrijd van je leven. Vorige week hadden we hem ook al in de uitzending. Het gaat allemaal om een wedstrijd die ze kunnen spelen tegen de FC Rebellen. Dat is een team van oud-profs. En daarvoor moet je bijzondere dingen doen. Zij hadden, zijn van plan geweest. Zij hebben met een tandem langs alle stadions geweest in Nederland. En dan hebben ze dag en nacht gefietst. Alle eredivisie stadions. Nou, voor de rest hebben we van alles en nog wat gedaan, maar ze gaan het niet doen. Uiteindelijk zijn ze daar nog zesde geworden. Vorige week stonden ze nog derde. Dus we gaan Max straks nog even aan het woord laten wat hij er allemaal van vindt en wat er allemaal gebeurd is daar. Nou, voor de rest is het droog. Ja, dat duurt nog tot 1 uur of 10. Dan begint het vanaf het westen van Twente te regenen. En dat trekt dan langzaam naar het oosten toe. Daarna wordt het weer een beetje droog, zo rond 1 uur of 12, zeg maar. En dan morgen vroeg dan zijn we weer aan de beurt met de nattigheid. Oké.

0: Het is op dit moment 9 graden met een gevoelstemperatuur van 5.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: Maar dit is Spousa en Magnetic. Die is wel erg fijn, ga er maar eens even voor.

0: Kato en John. En turn the lights off. Met Twente FM in de avonddienst. Oké, dan nog even naar Wierden. Want de gemeenteraad, die was wel aan hem gewend. Gert-Jan ten Brinke, dat is zijn eigen CDA. Die hadden graag gezien dat Gert-Jan nog wat langer was doorgegaan als wethouder. Want die was al wel bekend al daar als de wethouder natuurlijk van Wierden. Maar de wethouder die hield na vier jaar voorlopig voorgezien. Het wethouderschap trekt een behoorlijke wissel op zijn jong gezin, zegt hij. En de gemeente Wierden nam maandag 11 mei, dus afgelopen maandag, afscheid van hem. Met lovende woorden, bedankjes, bloemen en cadeaus. En de gemeente blijft nu met een hele voorraad rooibos thee achter. Want dat schijnt hij veel gedronken te hebben, die Gert-Jan ten Brinke. Oké, nou prima. Dus mocht je er rooibos thee willen nuttigen, dan is de gemeentehuis de place to be. Dan gaan we nog even over naar de HVV Hengelo 3. Die grijpt naast de wedstrijd van je leven. Dat is een wedstrijd die ze konden winnen bij ESPN. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is allemaal tegen oud-profs, de FC De Rebellen. Oké, we gaan eens even kijken hoe dat allemaal gegaan is al daar. Kijken of we hem allemaal even terug kunnen halen. Max Westra, ik neem aan dat het toch allemaal wel jammer is wat er dan gebeurd is.
1: Ja, dat is wel jammer, want we zijn het helaas niet geworden. Afgelopen zondag waren we uitgenodigd, 5 mensen van ons team, in de uitzending van ESPN Ere Tribune. En van alle andere teams waren er ook 5. Nou, we waren daar gewoon aanwezig, hebben daar een mooi feestje van gemaakt. En aan het einde van de uitzending is bekendgemaakt wie de winnaar was. Tosco is het geworden. Ja, wij hebben als actie om wat meer aandacht op ons te vestigen, hebben wij op de tandem heel Nederland doorgefietst langs alle eredivisiestadions. Dus dat was een behoorlijke ervaring. Ja, hij heeft het net overleefd en hij heeft het zelfs net zo ver gebracht dat hij bijna de studio in zou gaan. Tegen ons is gezegd dat hij naar binnen zou kunnen. Uiteindelijk is dat dan net niet gebeurd. En er is ook meerdere keren wel gezegd dat ze met ons in gesprek zouden gaan. Live op tv, dat is dan ook net niet gebeurd. Dus dat is wel een beetje zuur. Dat dan allemaal net niet gebeurd is. Maar goed, weet je, wij zijn met opgeheven hoofd zijn we weggegaan.

Maroon 5 en One More Night. De avonddiensten tot 9 uur. En dat is nog iets meer dan een half uur zo. Op de klokje kijken, want het is 8:45 in de avond. Wees welkom hier in de avonddienst. Nog nieuws over premier Jette, want die is vandaag naar het ziekenhuis op Bonaire geweest. Nadat hij tijdens het zwemmen door iets was geprikt en een allergische reactie kreeg. En het programma van zijn bezoek aan Aruba en Bonaire is daarop aangepast. Het is niet duidelijk waardoor Jette werd geprikt. Persbureau ANP meldt dat hij een allergische reactie kreeg nadat hij geprikt werd tijdens het zwemmen. Oké. Nou, als we het toch over politiek hebben, dan hebben we het ook over de portemonnee. Vanaf 2028 gaan we weer van alles extra betalen. Dat was vandaag in het nieuws. En dat is namelijk allemaal voor de CO2-uitstoot die wij doen. Onder andere door de cv-ketel of de auto of dat soort dingen. Nou, bedrijven deden dit al, maar nu zijn ook de huishoudens aan de beurt. Nou, voor de benzineauto en de gasketel die zal dan extra betaald moeten worden. Want dan moet dat vervuil je. En vervuilen betaald. Nou, appartement en 6000 kilometer met je autootje. Met de benzineauto, dat is ongeveer 10 tot 20 euro extra in de maand. Maar heb je een vrijstaand huis en je rijdt 20.000 kilometer. Dan is dat 30 tot 70 euro extra in de maand. Hè? De portemonnee. Die is al zo dik hier, hè? Nou goed, we zullen dan wel afwachten wat het allemaal gaat brengen. Mocht je een warmtepomp hebben en een elektrische auto, dan word je bijna ontzien. Dus wat dat betreft kun je beter investeren in groene dingen. Dat is ook wat de Europese Commissie wil, want daar komt het eigenlijk ook weg. Wij in Nederland hebben daar niks meer over te vertellen. Dat komt vanuit Europa, dus... Goed, dan weet je dat alvast. Kun je er vast rekening mee houden in je budget voor 2028. Harry Styles doet weer alles op zijn grondvesten schudden rondom zijn concert en dergelijke. Deze American Girls is op dit moment de grote hit voor hem.

0: Ze zijn al vaak bezongen. De dames uit Amerika. American Girls van Harry Styles. Denk ook aan American Woman. Onder andere uitgevoerd door Lenny Kravitz. Goed, straks Summer en een Dressed en het streeknieuws van 1.20.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 16 mei houdt de Enterse Motorclub de 39e editie van de Enterrun. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken een rit door de regio in een zijspan. Zijspanrijders uit het hele land komen naar Enten om de deelnemers een bijzondere dag te bezorgen. Het evenement richt zich al 30 jaar op inwoners van Enter en directe omgeving. Het besturen van een zijspan vergt een specifieke rijderstechniek. De gemeente Wierden nam maandag 11 mei officieel afscheid van wethouder Gert-Jan ten Brinke. Na 4 jaar stopt hij vanwege de druk op zijn gezin. Burgemeester Nick Hubers prees hem als een betrokken bestuurder met een hart voor de Wierdense gemeenschap. Ten Brinke zette zich sterk in voor woningbouw en grondbeleid. Wierden groeide onder zijn leiding uit tot kampioen woningbouw van de provincie Overijssel. De padelhal van Playside in de voormalige Storkfabriek in Hengelo moet per 1 januari 2027 de deuren sluiten. De ondernemers wisten bij aanvang in 2024 dat dit mogelijk was, maar hoopten op meer tijd. Er is goed nieuws. 50 meter verderop maken zij een doorstart in een andere fabriekshal. Padel blijft een groeiende sport. Hengelo krijgt er bovendien een tweede padellocatie bij aan de Vosboerweg. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond zijn er veel wolken en gaat het vanuit het westen regenen. Komende nacht trekt een gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het droger. Bij een matige west- tot zuidwestenwind koelt het af naar 6 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend en ook 's middags gaan er buien vallen.
7: Blijf op de hoogte.

Somber and Undressed hier bij Twente FM in de avonddienst. Het is koud buiten. We hebben de ijsheiligen. Die zijn van 11 tot met 15 mei. En die doen een naam eieren aan, moet ik zeggen. Want op dit moment 5 graden gevoeld hebben duur buiten. Niet fijn. Dan nog even naar Almelo. Want donderdag 28 mei is de Almeloze Veteranendag. Dat vindt plaats bij het stadhuis van 12:30 tot 16:00. Er wordt flink uitgepakt met een leuk programma voor jong en oud. Mocht je daarvan houden. Zijn er militaire voertuigen en er is een uitdagende bootcamp. En diverse veteranen die zullen zelf verhalen vertellen. Dus mocht je daarvan houden, dan is dat the place to be. Zet het vast in je agenda. 28 mei bij het stadhuis in Almelo. Nou, dan ook nog even Haaksbergen straks. Nog even aan het woord. Iemand van de Nationale Stoomtreindagmuseum. Buurtspoortweg, dat ken je. Dat is daar allerlei vaardige stoomlocomotieven die komen uit de loods. Hemelvaartsdag is namelijk de landelijke Nationale Stoomtreindag. En bij Museum Buurtspoortweg halen die dag dan ook alle rijvaardige stoomlocomotieven uit de loods. En deze worden ingezet tijdens een extra uitgebreide dienstregeling op het spoor tussen station Haaksbergen en Boekelo. Dus nou, daarover straks meer hier in de uitzending bij de avonddienst.

0: Town Called Matters. Oké, we gaan er even over naar de Nationale Stoomtreindag van het Museum Buurspoortweg in Boekelo, Haaksbergen. Ann Kollen, wat is er allemaal aan de hand en wat is er toch voor Hemelvaartsdag voor de stoomtreinen?
1: Hemelvaartsdag is landelijk, namelijk Nationale Stoomtreindag. Ja, dat is heel leuk. En dan gaan alle stoomtreinmusea in Nederland open. Wij gaan ook open en wij organiseren dan een tweedaags evenement met als thema vervoer van vroeger. Nou, behalve dat wij met meerdere stoomtreinen heel vaak gaan rijden deze dagen, kun je bij ons deze dagen ook een rit maken met een ouderwetse stadsbus van de Z38. En er rijdt een nostalgische paardentram heen en weer. Dus zo kun je eigenlijk binnen één ritje tussen Haaksbergen en Boekelo kennis maken met drie verschillende manieren van historisch vervoer. Ja, het is een hartstikke mooie bus. En we hebben een hartstikke leuke samenwerking ook met deze stichting. Dus ze zijn regelmatig te vinden op onze evenementen. En deze dagen, donderdag en vrijdag, dus ook in actie. Nou, je moet het zo zien, mensen kunnen in principe een soort achtje maken, een rondje. Je kan natuurlijk altijd met de stoomtrein van Haaksbergen naar Boekelo en weer terug. Maar we gaan nu die Z-bus inzetten tussen station Haaksbergen en de halte Zoutindustrie op het midden van de lijn. En tussen die halte Zoutindustrie en het eindpunt station Boekelo, daar gaan we de paardentram inzetten. En die rijden gewoon constant heen en weer, net als de trein. Dus je kunt zelf je route samenstellen. Een half ritje met de trein en een half ritje met de paardentram, dat kan. Maar je kan ook met de paardentram en met de bus. Of je kunt ze alle drie pakken. Dus dat is eigenlijk het unieke van dit evenement. We hebben nog de halte Zoutindustrie ter hoogte van Hotel Bad Boekelo. En dat heeft nog een prachtig historisch uiterlijk. Daar is eigenlijk nog helemaal niks aan veranderd. Behalve dat de zoutfabriek er natuurlijk niet meer staat. Maar dit is het punt op onze spoorlijn waar de treinen elkaar kunnen kruisen. Nou, donderdag gaan we al om 9 uur open. En om 10 uur gaat de eerste stoomtrein al. En daarna elk uur een stoomtreinrit. En op vrijdag gaan we open. En ook dan vanaf 11 uur elk uur een stoomtrein.

Nou is er nog wat laatste nieuws binnengekomen hier uit de regio. Zeker, want er is namelijk geen echt antwoord gekomen op Kamervragen over het intrekken van bijstand in Enschede. En de wethouder wil wel wat duidelijkheid van de minister. Wat is er vandaag allemaal gebeurd in Den Haag? Ik pak het even van de 120-site. Is het normaal van dat een inwoner die een dwangsom ontvangt vanwege een treuzelende overheid vervolgens een bijstanduitkering verliest omdat hij of zij ineens te veel spaargeld heeft? Nou, je hebt er wel eens gehoord dat je in één keer, als je iets te veel geld hebt, dat je in één keer gekort wordt. Nou, voor een antwoord op die vraag was de hoop in Enschede gevestigd op VVD-minister Thierry Aartsen. Maar die heeft wat onhandige geformuleerde kamervragen van Nicole Monet van de groep Markensauer niet volgens de geest, maar strikt naar de letter beantwoord. Nou, en daarmee blijft de speelruimte binnen de participatiewet in nevelen gehuld. En vanuit Enschede is al wel een lobby gestart om die onduidelijkheid weg te nemen. Nou, wil je daar meer over lezen en meer wat over zien, dan verwijs ik even naar de site van 120. Daarmee wij altijd een goede verstandhouding hebben, zoals je weet, hier bij 120 FM. Goed, oké, dus dat dus als laatste nieuws wat hier binnenkomt hier bij 120 FM. Dit komt bij Nederland, deze band. En die is ontzettend goed. We hebben ze al een hele tijd op de radar, gelukkig maar. Sommieux en Tonight.

0: Prachtige ballade van Somjeu en Tonight. Tot zover ook de avonddienst. Wens je nog een fijne avond. Morgen is er weer een nieuwe. Misschien wel een Guilty Pleasure Wednesday. Want donderdag hebben we toch weekend. Met Ralf en Nienke. Hoi.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 16 mei houdt de Enterse Motorclub de 39e editie van de Enterrun. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken een rit door de regio in een zijspan. Zijspanrijders uit het hele land komen naar Enten om de deelnemers een bijzondere dag te bezorgen. Het evenement richt zich al 30 jaar op inwoners van Enter en directe omgeving. Het besturen van een zijspan vergt een specifieke rijderstechniek. De gemeente Wierden nam maandag 11 mei officieel afscheid van wethouder Gert-Jan ten Brinke. Na 4 jaar stopt hij vanwege de druk op zijn gezin. Burgemeester Nick Hubers prees hem als een betrokken bestuurder met een hart voor de Wierdense gemeenschap. Ten Brinke zette zich sterk in voor woningbouw en grondbeleid. Wierden groeide onder zijn leiding uit tot kampioen woningbouw van de provincie Overijssel. De padelhal van Playside in de voormalige Storkfabriek in Hengelo moet per 1 januari 2027 de deuren sluiten. De ondernemers wisten bij aanvang in 2024 dat dit mogelijk was, maar hoopten op meer tijd. Er is goed nieuws. 50 meter verderop maken zij een doorstart in een andere fabriekshal. Padel blijft een groeiende sport. Hengelo krijgt er bovendien een tweede padellocatie bij aan de Vosboerweg. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond zijn er veel wolken en gaat het vanuit het westen regenen. Komende nacht trekt een gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het droger. Bij een matige west- tot zuidwestenwind koelt het af naar 6 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend en ook 's middags gaan er buien vallen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum 2 Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de kranten Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na 2 keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bertan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: blijft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
2: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
3: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
2: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. De ministers Van der Brink van Asiel en Van Weel van Justitie veroordelen de rellen afgelopen avond bij de asielopvang in Loosdrecht. Dit heeft niks te maken met demonstreren, zegt Van der Brink op X. Van Weel noemt het gooien met fakkels en vuurwerk gevaarlijk en onaanvaardbaar. Bij de locatie brak even brand uit. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de 4e actiedag, steeds op andere plaatsen aan de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Kort als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.